Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk. Real hot girl shit.

0: Dank u.
1: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
2: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Daar werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: 9 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de Straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. En het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Ik sta bekend als de rots van Gibraltar. Ik heb een hart dat hard is als een steen. Probeer me niet te voeren naar het altaar, want ook Gibraltar staat roerloos alleen. Ik ga langs alle wegen bij zonneschijn en regen. Ik zwerf door het mooie Spaanse land. Ik trok langs berg en dal, men kent mij overal. De schone Spaanse vrouw heb ik tot klant. Met al mijn prima waren, mijn zijde kant en garen, heb ik senoritas bij de vleet. Maar als soms een dier vrouwen iets in speelt over trouwen, dan ben ik plots verdwenen voor je tweet. Ik sta bekend als de rots van Gibraltar. Ik heb een hart dat hard is als een steen. Probeer me niet te voeren naar het altaar, want ook Gibraltar staat roerloos alleen. Mijn koopwaar te vertonen aan al die Spaanse schoonen, dat is een kolfje naar mijn hand. Ik vraag ze nooit te veel, doe niet sentimenteel, gebruik altijd mijn nuchtere verstand. Soms lijk ik stil te dromen onder de groene bomen, dan voel ik me wonderlijk tevreden. En om dit vrije leven nu zomaar prijs te geven, daarin heb ik voorlopig geen idee. Ik sta bekend als de rots van Gibraltar. Ik heb een hart dat hard is als een steen. Probeer me niet te voeren naar het altaar, want ook Gibraltar staat roerloos alleen. Maar onlangs in Sevilla verkocht ik een mantilla en het was opeens met me gedaan. Zij was zo lief en zoet, ik verzamelde mijn moed en ben met haar naar het altaar toegegaan. Eens ging ik langs de wegen bij zonneschijn en regen.

En toen loop ik een blauwtje. Maar meestal krijg ik wel een bot. Want de dames zijn nieuwsgierig. Mijn koffer gaat dan van het slot. Mijn toeter komt dan snel tevoorschijn. En de dames zijn dan blij verrast. Vanwege al die mooie...

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen.

0: mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

En Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Amsterdam.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
4: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren voor de omgeving van dien.
3: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw

0: record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
1: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
0: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Tennessee.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
4: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
3: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
5: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
3: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
6: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

It's a wrap! Lekker bezig, jongens. Lekker mee. Lekker bezig, jongens. Lekker.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.

0: Ik heb gewoon twee keer heb ik gewoon een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Radio. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

0: werd geschreven door Belinda Muldijk. 1981, Rob de Nijs en dat met Hou Me Vast.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 8:09, een hele goedemorgen op deze woensdag de 2e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met TikTok Tamo blikken we terug op de Drentse Doezens. En Airbubble, die zit in de 70s schatkist der Vaderlandse popmuziek. En je hoort de Drentse nieuwe muziek van jawel Douwe Bob. Straks hoor je Just For You van Spargo. Maar eerst 3, 2, 1, dit is Bente.

0: Spargo, de Amsterdamse band die in de jaren 80 enorm succesvol was. Dit was Just For You.
1: De Drentse Douche bij Radio Drenthe.
0: Mooi tijdstip om weer even een terugblik te geven op de Drentse Duizend. Terwijl trouwens ook al de voorbereidingen voor editie 2026 in volle gang zijn. We gaan straks weer een stemweek krijgen. Natuurlijk ook de laatste week van het jaar hoor je de Drentse Duizend weer voorbij komen hier op Radio Drenthe. Nou, deze week ook weer een thema verbonden, namelijk de start voor het nieuwe culturele seizoen 2026-27. Afgelopen weekend al in Assen hier het voorproefje met het Peruvende Mens. En komend weekend hebben we dan culinair Emmen en volgende week dan ook het Uitfestival in Emmen. En zo zal iedere Drentse plaats, bijvoorbeeld ook Hogeveen, daar wel rekening mee gaan houden. Nou, daarom deze week in het dagelijkse Nederpopuurtje ook alvast even een vooruitblik. Met elke dag een artiest of een band die komend seizoen ook in het theater te zien zal zijn. Nou, wat te denken van TikTok Tammo. Die gaat weer met zijn voorstelling Tammo Zingt Volk de theaters in. Onder andere Nieuwe Kolk in Assen, het Atlas Theater in Emmen en ook de Tamboer in Hogeveen. En hij stond natuurlijk ook in de Drentse Douche het eind vorig jaar nieuw. Op nummer 746 met Doe Best Me Mart.

1972. Earth and Fire met Memories hier op Radio Rente. Frank Boeijengroep, en dat wel met de titel van het nummer, van de tekst waarmee onze leidinggevende altijd de studio binnenkomt. Als hij weer een inspiratie-sessie heeft, dan roept hij altijd: doe iets.

steeds hartstikke actief, deze Frank Boeien. En ook het komende seizoen gaat hij weer de theaters in. Dit was hij met Do It. Straks het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. Tot die tijd, ik wil dat je liegt. Hadden mee, samen met Maxime.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch. Hier kauf ich ein.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
4: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit, mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Het is 10:01. Tijd voor het nieuws uit de regio. Bij het gerechtshof in Leeuwarden gaat straks het hoge beroep verder in de Wijterveense moordzaak. Gisteren is opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Vandaag komt de verdediging aan het woord. En bij de industriële wasserij van Ellis in Hogeveen wordt er vandaag gestaakt. Vakbonden en werkgevers komen niet uit de onderhandeling over nieuwe CO. Ook in Hardenberg, Bolsward en Tiel wordt bij de wasserijen gestaakt. En in Coevorden zijn plannen voor de bouw van een megabatterij. Die moet ervoor zorgen dat er minder verstoppingen zijn op het stroomnet. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl. En in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
6: Deze morgen hebben we een mix van bewolking en opklaringen. Maar de lucht raakt onstabiel en er vormen zich stapelwolken die tot een plaatselijke lichte bui kunnen uitgroeien. Bij een zwak tot later matige westelijke wind wordt het een graad of 21.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed.
10: Top hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oeh, dat is. En hij kan ook...

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op

0: 17 jaar geleden alweer een hit voor Nick en Simon met De Dag Dat Alles Beter Is.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek te duiken. En daar hebben we ook een thema verbonden. De hele maand doen we dat trouwens. Deze maand 4 decennia nederpop in de schatkist. En deze week de aftrap met nederpopjuweeltjes. En dat uit de jaren 70. Vandaag doen we dat met Air Bubble en Racing Car. Het is een band rond de gebroeders Grote. Waaronder bijvoorbeeld een André Grote. En die naam die zeg je wellicht nog iets. Want hij werd later bekend van het Radio Veronica-programma Het Zwarte Gat. Dit is Racing Car. Baby.

werd gezegd. Dit is een oud liedje van de Hollies, wat nog een keer tevoorschijn is gekomen. Had je het wellicht ook wel geloofd. Air Bubble was dat toch echt een Nederlandse groep. En dat in de schatkist de Vaderlandse popmuziek van vandaag met A Racing Car. Straks gaan we hem draaien. De nieuwe single voor Douwe Bob hier op Ruiderentse. Maar eerst even naar de Friese kast in Nijedijk.

6 juni 1997, opgenomen tijdens een megaconcert. En dat al in het Abe Lensta Stadion in Heerenveen. Dit was natuurlijk een Nijedij van de Kast. Het is 10 minuten voor 10. Dit is het tijdstip voor nieuw muziek op Radio Drenthe. En in dit geval doen we dat met de nieuwe single voor Douwe Bob, Note to Self. Nou, hij zong dit liedje in het programma van Eva Jinek. Dat deed hij al voor de zomerstop van dit jaar. Leverde heel veel positieve reacties op, waaronder die van de Amerikaanse zanger Zac Brown. Nou, en dat resulteerde dan weer in een trip naar Nashville, waar Douwe Bob samen met de band van Zac Brown een aantal nummers heeft opgenomen, waaronder deze Note to Self. En dit nummer speelde hij dan ook nog weer een keer tijdens 2 shows van de Zac Brown Band in Pittsburgh en in Columbus, Amerika. Nieuwe single voor Douwe Bob.

0: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we...
3: Radio A.N. Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app...
3: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 10 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er drie Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
8: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
7: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
9: Dit is Radio A.N. Hunze.
10: Radio A.N. Hunze.
9: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: With the OG's.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

hit uit de zomer van 1970 voor Christy. En dat met zijn Yellow River. Ja, het is 7 na 10 tot 12 uur. Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe. Met straks natuurlijk ook zo tegen 11:45 duurde eventjes in gesprek met het Drentse Archief. Gaan we het hebben over de eerste vrouwelijke commissaris van de koningin. Was het toen nog hier in Nederland. En dit is Taylor Swift op Radio Drenthe.

0: van Crosby, Stills, Nash en Young deed even niet mee. In dit geval met de Marrakesh Express. Bijna 9:15, David, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ik zit net even naar de beelden van Ellie te kijken. We hebben nu natuurlijk geen muziek op televisie, maar het is een mooie, prachtige, stralende blauwe dag.
1: Ja, ik dacht dat het allemaal wisselvallig was en regenbuitje hier, donkerwolkje daar. Maar dat valt allemaal mee, zo te zien.
0: Ja, ik reed vanochtend nog naartoe en de zon kwam rood op. En ze zeggen toch altijd, ochtendrood is water, water in de sloot.
1: Ja. Maar niets is minder waar.
0: Nee, daarom. Gaat allemaal goed komen. Nou, mooi zo. Hey, er is nieuws over het Songfestival.
1: Oh jee.
0: Ja, natuurlijk.

0: Nederland gaat natuurlijk niet meedoen. Het wordt ook weer niet uitgezonden door de Avrotros in dit geval. En toen hebben ze toch een balletje opgegooid bij Omroep Max. In dit geval bij Jan Slachter, zijn clubje. En die heeft nu gisteravond gezegd, wij gaan het ook niet doen. Oh, het is toch wel domper. Uiteindelijk of zeg je van, nou, ik ben het er wel mee eens.
1: Ik snap wel dat de Avrotros daar in ieder geval zijn handen niet aan wil branden.
0: Ja, klopt. Maar wie zou het
1: dan wel
0: doen? Ik
1: zou het ook gek vinden als nu een andere omroep het wel gaat doen.
0: Ja, ik ook. En ik vond uiteindelijk, zoals het dit jaar dan gegaan is, dat de NPO het wel uitzendt. Vind ik eigenlijk ook. Ja, maar dat vond ik al een beetje. Ik denk, dan moet je het ook niet uit gaan zenden.
1: De NOS die zendt het uit.
0: Of de NOS, ja.
1: Dat is natuurlijk ook de taak van de NOS. Hè. Kijk, Avrotros die doet mee aan zo'n feestje. Als je een deelnemer inzendt, dan doe je mee aan zo'n feestje. En als je niet wil dat wat Israël doet, dat je daarvan wil distancieren.
0: Ja.
1: Dan
0: doe je niet. En je levert geen commentator en dat soort dingen meer. En geen
1: maar NOS doet gewoon objectief verslag van zo'n zo'n liedjes.
0: Dat is wel zo. Maar we hebben tegenwoordig 100 zenders op onze televisie. Het is altijd wel ergens in de land volgens mij te zien.
1: Ja.
0: Toch? Dus, en dan moet je misschien maar naar de BBC gaan kijken. Ik heb trouwens ook leuk commentaar erbij natuurlijk. Hè, BBC. Dus dat is sowieso al een plusje.
1: Ja.
0: Ja, maar in ieder geval, Slachter die zegt, onze doelgroep zit daar niet op te wachten. Volgens mij, ja, dat snap ik wel. Omroep Max is natuurlijk iets voor de wat ouderen. Ik schaam me er zelf ook onder. Maar volgens mij is die opmerking die zegt, onze doelgroep zit er niet op te wachten. Volgens mij heb je een andere motivatie, maar die zegt hij dan niets.
1: Nee, Rick, ik denk dat de doelgroep daar namelijk heel erg op zit te wachten.
0: Ja, nou, klopt. Goed.
1: Maar hij durft zijn handen niet te branden.
0: Nee, nou ja, dat snap ik ook alweer. Ja. Hey, dus Dolly Parton natuurlijk is ons vorige week ontvallen. En nou denk je van, hoe dan? Zij heeft een ster op de Hollywood Boulevard in dit geval. En die was al een klein beetje beschadigd. Er zaten wat krasjes op, dus die was al een beetje op de nominatie om een beetje gerepareerd te worden. Nu heeft een of andere onverlaat heeft gewoon de hele ster vernield.
1: Echt?
0: Ik denk, hoe kun je nou in je botten hersenhalen? Ja, want kijk, dat je die van Trump, die wordt regelmatig wordt die vernield uiteindelijk. En die moet weer vernieuwd worden.
1: Daar heb je wel begrip voor.
0: Daar heb ik enigszins wat begrip voor in dit geval. Ja, nou, omdat er natuurlijk een controversie is. Hè? Of je bent voor hem of je bent tegen hem.
1: Ja.
0: Maar iedereen is voor Dolly Parton. Toch?
1: Ja, nou, ik ken inderdaad, dat bleek ook maar weer, weinig mensen die iets tegen Dolly Parton hebben.
0: Ja, niemand eigenlijk. Je hebt in Nederland heb je bijvoorbeeld ook een André Verduin, dus ook zo'n type. Iedereen die is voor André, uiteindelijk.
1: Ja.
0: Dus, en Dolly Parton was ook iemand. En toch heeft iemand inderdaad die ster vernieuwd. Dus hij moest weer gewoon helemaal vernieuwd worden in dit geval. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Sinds 1984 ligt haar ster al op de Hollywood Boulevard. En natuurlijk vorige week dinsdag overleed zij op 80-jarige leeftijd Dolly Parton. Straks hoor je Daniel Lewis hier op Radio Drenthe. En niks mooier als dat. Maar hier zijn hier de Four Tops en Don't Walk Away.

jaloers. En er is niks mooiers als dat. Nou, er is niks mooiers dan David die straks het nieuws uit Drenthe met ons gaat delen. Tot die tijd is hij timeless en where is the love?

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
3: de wereld van Sierbestrating. In Hoogeveen.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl.

0: voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstraat-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstraat-Sierbestrating.
3: En het is 1 minuut voor 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Bij het gerechtshof in Leeuwarden gaat vandaag het hoger beroep verder in de zaak rondom de dubbele moord in Wijtenveen. Richard K. werd eerder veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, maar ging in hoger beroep. Gisteren werd in dat hoger beroep opnieuw levenslang geëist. De nabestaanden van het vermoorde echtpaar vroegen gisteren aan K. om zijn straf te accepteren. Vandaag hebben K. en zijn advocaten het laatste woord. Bij de industriële wasserij Elis in Hoogeveen wordt vandaag gestaakt. Werknemers hebben volgens vakbond FNV het eindbod van de werkgevers massaal afgewezen. De vakbonden willen in een nieuwe cao onder andere een loonsverhoging van 6% en betere maatregelen om gezondheid van werknemers te beschermen. Bij Elis worden kleding en linnen voor horeca gewassen. Ook de wasserijen in Bolsward, Hardenberg en Tiel blijven vandaag dicht. En werkgevers en zorgverleners in Bovensmilde krijgen hulp bij de omgang met mensen die van dichtbij de schoolgijzeling hebben meegemaakt. In 1977 werden ruim 100 leerlingen en 5 docenten gegijzeld door 4 Molukse jongeren. Uit onderzoek blijkt dat de getroffenen nog altijd met de gevolgen kampen. Onderzoeker Arjen van Leeuw schreef daarom een boekje voor werkgevers en zorgverleners.
5: Nou, het boekje geeft bijvoorbeeld ook historische context. Nou, wat is er allemaal gebeurd? Wat heeft iemand meegemaakt? Het geeft eigenlijk een indruk van de psychische gevolgen. Wat heeft dat voor een persoon betekend? En daarnaast ook wat handige tips. Van, nou, hoe kun je nou bijvoorbeeld zorgen, waar moet je op letten als zorgverlener? Hoe kun je zorgen dat het contact prettig verloopt?
4: Tot over het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
3: Dankjewel, David. Als in huis dan met het weer.
6: Deze morgen hebben we een mix van bewolking en opklaringen. Maar de lucht raakt onstabiel en er vormen zich stapelwolken die tot een plaatselijke lichte bui kunnen uitgroeien. Bij een zwak tot later matige westelijke wind wordt het een graad of 21.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten. Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49. Komen altijd van pas.

0: was een album Thriller. Michael Jackson was dit. En Billie Jean.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is 7 minuten over 10:30. Nou, Aalder was gisteren in Ann bij de opbouw voor de grasbaanraces. In Rolde bood ze heel brazen op. Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, zeker. Ook bij de opbouw. En dit heeft te maken met de Rolde Markt. Wat komende week plaatsgevonden vindt. Goedemorgen, Alex Soegies.
4: Goedemorgen.
3: Ja, waar kijken we hier naar, Alex?
4: Ja, we zijn druk bezig met de opbouw voor het Lanterzeen op de Brink. Voor de Rolde Markt, voor de editie die morgenavond die start.
3: Ja, want vorig jaar hebben jullie dit voor het eerst gedaan. Het is het soort, nou, mag ik het zeggen, visum erin?
4: Ja, klopt. Het is een Atlantenzee in de lucht, oudsher. En ja, daar zijn we vorig jaar voor het eerst mee begonnen. En dat is zo'n succes gebleken. En ja, we moesten succes maar kopiëren, zei iedereen. En het is wat groter worden en nog mooier.
3: Ja, in welke zin groter?
4: De bak is wat groter, we hebben een paar deelnemers meer, wat meer spektakel. En ja, de opbouw verloopt ook gewoon een stuk gestructureerder, want we hebben 1 jaar ervaring.
3: Klopt, en vorig jaar mag ik hopen goede draaiboeken maken, zodat je dit jaar ook wat makkelijker kunt.
4: Ja, we zijn met een geweldig clubje mensen en we hebben samen een geweldig draaiboek gemaakt. En dat kopiëren we en die hebben we alleen verbeterd.
3: Ja, nou, donderdag begint dat. Ja. Dat is de opening ook van de Rolde Markt. Hier staat een schans. Dan moet ze op de fiets vanavond.
4: Ja, we beginnen aankomende donderdagavond om 7 uur is de officiële opening. Komt de burgemeester van Arendsen en de complete BMW is hier dan. Die opent het. En dan beginnen we 7:15 gaat de eerste fietsen gaat van de helling af. En dat is eigenlijk de officiële opening geworden van de Rolde Markt.
3: Ging de burgemeester ook op de fiets hebben nu?
4: Nee, dat willen we helaas niet. En de wethouder hebben we ook nog geprobeerd. Lukt ook helaas niet.
3: Ah, dat vind ik toch wel bij die kinderen aan.
4: Ja, dat vonden wij ook. Maar ja.
3: Nou, woont de wethouder hier vlakbij?
4: Ja, hij baalde al, want hij moet daarna direct om raadsvergadering om 8 uur.
3: Oh, ja, dat kan niet met naar het park natuurlijk. Nee, nee.

0: Vonden wij wel, maar ja.
1: Ja, precies.
0: Prioriteiten, hè?
1: Ja. En, nou, ze komt door dus de schaats af. En dan ligt er een evenwichtsbalk van, hoe breed?
0: De balk die begint breed en die wordt steeds smaller. Op zijn smalste is hij ongeveer 15 centimeter. En dan op het einde wordt die wat breder. En dan moeten ze de bel aantikken, die is daar. En dan die tijd wordt genoteerd. En dan hebben we twee klassementen. Eén voor de duo's, die gaan op tandem. En voor de solo. En daar hebben we leuke deelnemers voor. En dat is echt spectaculair. Hè. Dat wil zien, dan ben je
1: vorig jaar inderdaad heb ik het zien. Nou, dat was echt spektakel.
0: Ja, dat is spektakel. En het leeft ook geweldig in het dorp. Je wil niet weten wat voor mensen, wat voor aanvragen je krijgt. We kunnen zelfs als we plekken willen reserveren op de tribune. Zoveel mensen willen komen. Maar ja, we gaan het meemaken, Marien.
1: Ja, zo is dat. Hey, en dan heb je er ook nog een jury bij. Want ze ook nog prijs verbonden aan de leukste uitdassing.
0: Ja, de jury die let op de originaliteit. Dus hoe ze aangekleed zijn, hoe de fiets is gepresenteerd. En hoe ze over de baan gaan. Dus de originaliteitsprijs is heel belangrijk. En de manier hoe ze de act uitvoeren. Dus ook hoe mooi ze in het water belanden.
1: Oh, kijk aan. Dat is dus morgenavond om 7 uur op de Brink in Rolde. Maar dan is er natuurlijk ook nog de paardenmarkt. En daar is heel wat aan veranderd.
0: Ja, ze hebben besloten om de paardenmarkt te verplaatsen van de dinsdag naar de zondag. De dinsdag werd het ietsje minder. Maar dan hebben ze gaan we proberen om die traditie wat te veranderen. En sommige dingen moet je veranderen. En dat kan misschien alleen maar goed uitpakken.
1: Ja, als je niet probeert, weet je ook niet, hè?
0: Nee, dan gaat als de weersvoorspellingen zijn goed. Dus dan komt daar op de zondag komen er ook al mensen. En dat kan ook mooi wezen, hè? Als er op de zondag wat ander publiek komt. En misschien ook wat meer peren.
1: Ja, nou, dat is wel helemaal wat, Wim. Ja. En dan dinsdag, is er dan ook nog wat?
0: Ja, we hebben gewoon eigenlijk het programma is niet heel veel veranderd. Het begint gewoon donderdag met de opening. Vrijdag is de ouderwetse meerkamp. Overdag is er nog wat voor de kinderen te doen in de tent. Zaterdag is onder andere de fietsen voor de kinderen. De dikke bandenrace. Dan is zaterdagavond is de taptoe en de bedrijvenparade door het dorp in. Zondag is dan de paardenmarkt. En we hebben zondagmorgen het ontbijt voor de Roldenaren. Dan is het maandag gaan we dus naar Peertje rennen hier in de straat. Dat is ook altijd een geweldig
1: evenement.
0: Dat
1: is ook spektakel.
0: Ja, dat giet ook hard. Dat is ook een leuk evenement. En dan is dinsdag is de ouderwetse Roldermarkt. Met de landbouwmachines en dergelijke op de Brink. Muziek erbij, einde van de middag. Op de hele dag is er wel muziek. Theems winter dinsdag is ook, dat is ook nieuw dit jaar. Dan kunnen de ondernemers, de boeren, die kunnen spuitlicentiepunten halen. En daar boeren we ook, daar trekken we ook wat nieuwe mensen mee aan. En dat is ook geweldig te zien hoe die agrariërs dat ook een beetje proberen in een goede baan te leiden.
1: Daar hebben we, dit is natuurlijk ook hartstikke mooi, maar die agrariërs zijn ook voor deze avond hartstikke belangrijk, hè?
0: Ja, wij kunnen er niet zonder. De boeren die maken overal tijd voor. En die, mensen onderschatten de boeren een beetje. Hoe ver en hoeveel Nederland die nodig is. We hebben die stroopak nodig, die wordt ter beschikking gesteld. Dat zijn gewoon een stedje boeren, die staan klaar. Die roemen maar te belden en die komen het brengen. Met opbouwen, afbreken, transport wordt geregeld. Dat is uniek. In deze samenstelling, zonder boeren kun je dit niet organiseren.
1: Alex, jouw punt is absoluut duidelijk. Wat ik natuurlijk graag wil, is dat een enorm succes wordt van het weekend. Zowel het talent te zien op de Brink, als ook de nieuwe stijl. Peerdermarkt, het zou hartstikke mooi worden. Roldermarkt 2026.
0: Dat gaat een succes worden. En we hebben er heel veel zin in. Dan kun je wel zien, een clubje volk kwam met binnen. En dat wordt één groot spektakel.
1: Ja, de weersverwachting ben volgens mij voor vrijdag nog niet zo geweldig. Maar van het weekend giet weer helemaal mooi worden. Veel plezier met elkaar.
0: Hartstikke bedankt. En jullie ook. En we zien jullie morgenavond.
1: Ja, dat is zo mooi, Wim.
0: Ja,
2: dankjewel, Ellie.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Drenthe. Ik ben Anita Wits hier en op dinsdag 8 september ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: naar 1975 was dat. Beretta's Theme. Ik weet niet of je die televisieserie nog herinnert. Van 1975 tot 1978 op de Nederlandse televisie. Dat ging allemaal om detective Anthony Vincenzo, oftewel Tony Beretta. Die onderdokse agent die met zijn grote geel kuif kakatoe Fred in een appartementje woonde. En dit was natuurlijk daar de muziek uit. En het is volgens mij zelfs ook dat bepaalde kleding ook nog de naam van Beretta drukt. Als je een t-shirtje hebt, zeg maar, wat die een beetje mouwloos is, dat noemen ze dan ook een Beretta. Dat heeft allemaal ook met dit te maken. Muziek uit de serie uit de jaren 70. Dit is Chef Special. If not now, then when?
1: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. Still spinning around. It feels like

een hele mooie carrière achter de rug. Toen ze in de nadagen van haar carrière de heren van de Pet Shop Boys tegenkwam. En zij samen deze What Have You Done to Deserve This helemaal hebben uitgebracht. Het is 11:04. Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe. Straks natuurlijk nog een uurtje met onder andere ook natuurlijk het item met het Drentsarchief. Daar gaan we het hebben over de eerste vrouwelijke commissaris van de Koningin in Nederland. En het was hier in Drenthe. Rod Stewart is dit. And do you think I'm sexy?

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welk het bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Jansen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens met ds.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis. Inclusief vol pension tijdens

0: cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

Klepper, ja, nog in Nederland voor een live concert. Waarschijnlijk ook zo'n beetje voor de laatste keer. Deze Eric Clapton was dat en Forever Man. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze woensdagochtend. En straks rond 20 voor 12 in gesprekken met Drents Archief gaan we het hebben over Tineke Schildhuis, de eerste vrouwelijke commissaris van de koningin in Nederland.

0: Beach Boys op Radio Rente. En dat met Good Vibrations. Dat past wel een beetje bij dit muziekje. En ook wel bij het volgende onderwerp. We gaan het hebben het over het weer. Nou, we hadden deze week ook al eerder over dat het KNMI verwacht een enorme natte oktober- en novembermaand. Dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met de zeewatertemperatuur.
1: Ja.
0: Al dat water wat daar verdampt, dat gaat naar boven. En uiteindelijk komt dat weer naar beneden.
1: Zo is het vaak.
0: Ja, vooral in de kust. En ik las nu net weer een stukje. En ik zit wel een beetje met eigen belangstelling te kijken. Een nieuwe hittegolf in Zuid-Europa. Het is september. Het is herfst.
1: En september is toch geen herfst?
0: Jawel, maar
1: september is na zomer weer.
0: We gaan nog weer naar temperaturen van 42 graden in Spanje.
1: Echt?
0: Ja. Dan denk ik, nou, het is in juli, augustus is dat redelijk normaal. Maar het gaat alweer die kant op. Portugal is weer code afgegeven in dit geval. Nou, Spanje dus heel erg warm, Italië is warm. En ik had er wel een klein beetje in de gaten. Ik ga weer op vakantie, sorry. Maar ja, dat kan niet anders. Maar ik ga naar Italië. En dan wel naar Puglia, naar de Hak in dit geval. En daar ga je niet in de zomer naartoe. Want de brandt in de billen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus ik denk, we gaan lekker in het najaar heen, 1 september. Ga ik daar even 10 dagen heen met de EGA. En als je daar ook weer een hittegolf terechtkomt, want dan daarom ga je juist daarheen dat het dan een graad of 23, 24 of zo is. Dan is het heerlijk toe voor daar.
1: Maar jij zit straks in 42 graden.
0: Nou, dat hoop ik toch niet. En ik heb natuurlijk mijn weerappje, die hou ik wel heel goed in de gaten. En ik zit nog steeds te kijken, maar het wordt er eind volgende week gewoon nog weer 34 graden.
1: Oeh.
0: Daar in die periode.
1: Hebben wij daar ook nog wat aan? Als in van dat er nog een klein stroompje warme lucht deze kant op komt, en dat wij dan straks lekker gewoon in 27 graden zitten.
0: Helemaal niks. Nou, sterker nog, ik zit hier, die is 10 dagen, en natuurlijk, dat is koffiedik kijken. 16, 17 graden zag ik hier staan.
1: Echt?
0: Over 10 dagen.
1: Ugh.
0: Dus het is hier gewoon, je kunt wel schudden wat dat betreft, wat het weer betreft. Dus. Maar in ieder geval ook, Frankrijk wordt nog steeds warm, Duitsland wordt nog steeds warm. En we hebben het net over Italië, maar de weerwebsite meteo.it, Italië, die meldt dat het daar 8 graden warmer is dan normaal. Ja.
1: Je zult hem zitten.
0: Nou, ik heb de korte broek nog niet opbergen, dus dat heb ik wel in de gaten. En de zonnebrand gaat ook weer mee de cover in. R.E.M. nu, Radio Rente. Dit is Losing My Religion.

Mac op Radio Drenthe en dat met Go Your Own Way. Straks natuurlijk David met het laatste nieuws uit de regio. En tot die tijd de zangeres die komende zaterdag te gast is in de Ziezo Zaterdag Show hier op Radio Drenthe. Peetjes, dit is Lisa Ploeger.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september.

0: Voor je kaarten via fcm.nl/tickets.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Het is 11:30, David nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. De advocaten van Richard K. willen een nieuwe getuige oproepen in het hoger beroep rondom de dubbele moord in Wijtenveen. Vandaag is de laatste dag van het hoger beroep. Volgens de advocaten van K. meldde een nieuwe getuige zich gisteren bij hen. Het gaat om iemand die werkzaam is bij de dienst speciale interventies van de politie. Het Openbaar Ministerie ziet niets in de verhoren van die nieuwe getuige en hoopt dat het verzoek wordt afgewezen. Of dat verzoek wordt afgewezen is op dit moment nog niet duidelijk. Bij de industriële wasserij Elis in Hogeveen wordt vandaag gestaakt. Werknemers hebben volgens vakbond FNV het eindbod van de werkgevers massaal afgewezen. De vakbonden willen een nieuwe cao met onder andere een loonsverhoging van 6% en betere maatregelen om de gezondheid van werknemers te beschermen. Bij Elis worden kleding en linnen voor horeca gewassen. Ook de wasserijen in Bolsward, Hardenberg en Tiel blijven vandaag dicht. En werkgevers en zorgverleners in Bovensmilde krijgen hulp bij de omgang met mensen die van dichtbij de schoolgijzeling hebben meegemaakt. In 1977 werden ruim 100 leerlingen en 5 docenten gegijzeld door 4 Molukse jongeren. Uit onderzoek blijkt dat de getroffenen nog altijd met de gevolgen kampen. Onderzoeker Arjen van Liel schreef daarom een boekje voor werkgevers en zorgverleners.
5: Nou, het boekje geeft bijvoorbeeld ook historische context. Nou, wat is er allemaal gebeurd? Wat heeft iemand meegemaakt? Het geeft eigenlijk een indruk van de psychische gevolgen. Wat heeft dat voor een persoon betekend? En daarnaast ook wat handige tips. Van, nou, hoe kun je nou bijvoorbeeld zorgen, waar moet je op letten als zorgverlener? Hoe kun je zorgen dat het contact prettig verloopt?
4: Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook de app.
3: Dankjewel, David. Hans Dienhuis met het weer.
6: Deze morgen hebben we een mix van bewolking en opklaringen. Maar de lucht raakt onstabiel en er vormen zich stapelwolken die tot een plaatselijke lichte bui kunnen uitgroeien. Bij een zwak tot later matige westelijke wind wordt het een graad of 21.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar MikeBaudet.nl voor de speellijst.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.

0: Wensarchief over Tineke Schildhuis. Maar eerst even David, want we gaan even schakelen met Leeuwarden, geloof ik, hè?
1: Ja, inderdaad. We hoorden net in het nieuws een toch wel opvallende nieuwe getuige heeft zich gemeld. Daar kwam de verdediging van Richard K. mee zojuist. De zaak is nu even geschorst en dat geeft ons gelegenheid om eventjes te bellen met Stefan Klomp, verslaggever ter plekke. Ja, Stefan, dat kwam onverwacht, hè?
2: Dat kwam zeker onverwacht, ook eigenlijk wel voor iedereen, zelfs voor de verdediging. Want gistermiddag was hier natuurlijk de tweede dag van het hoger beroep in de zaak Wijterveen. En tijdens het hoger beroep kwamen allemaal telefoontjes binnen bij de verdediging. En een van die telefoontjes was van een politieagent. Die zei extra informatie te hebben, ervaringen te hebben met dit soort slachtoffers in dit soort zaken. En de verdediging dacht, daar zien wij wel kans in om die als getuige te horen vandaag.
1: Ja, en hoe dacht het OM daarover?
2: Ja, het OM ziet daar helemaal niets in. Die zegt ook, er zit geen enkele link met die agent met deze zaak. Hij heeft wel ervaringen dus met een conflict. Maar ze zeggen, we weten niet precies wat voor conflict, wanneer dat was. En het was in Noord-Holland. En er is geen enkele link met deze zaak.
1: Nee, dus zij zien daar weinig in. Er is nu geschorst. Betekent dat het Hof zich gaat buigen over het verzoek?
2: Ja, klopt. Het Hof is nu tot 11:15 is de zaak geschorst. Zij gaan zich inderdaad buigen of de getuige gehoord wordt, ja of dan nee. Daar is afwacht op. De kans is wel inderdaad, als hij wel gehoord wordt, dan is het hoogstwaarschijnlijk niet de laatste dag van het hoger beroep. Maar dan moet daarna natuurlijk weer iedereen de tijd krijgen om daarop te reageren. Misschien het Openbaar Ministerie wel zegt, de zaak zit ineens helemaal anders. Dat ligt niet in de lijn der verwachting. Maar ja, die ruimte moet er natuurlijk wel zijn. Dus dit kan zomaar in één keer de zaak kan heel anders lopen nu.
1: Ja, we gaan het volgen. Natuurlijk live te volgen op het liveblog op onze website rtvdrenthe.nl. En als er belangrijke updates zijn, dan horen we dat natuurlijk van Stefan.

0: zomaar ineens een hele dikke hit voor Jeroen van der Woon. Dit was hij met Je Bent Zo.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Hilde van het Drents Archief. Hilde, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen. We gaan het vandaag hebben over een leuk onderwerp waar ik zelf al een beetje affiniteit mee heb. Want ik heb ooit deel uit mogen maken van de Provinciale Staten hier. En die worden dan geleid door de CDK in dit geval. En we gaan nu even in het verleden. En ik las jouw berichtje. Ik denk, nou, dat kan toch haast niet waar zijn.
3: Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, we gaan het inderdaad dus over dit ambt hebben. De CDK, de commissaris van de koning of de koningin. Dat bestaat al ruim 200 jaar. En dan denk je, nou, ja, hoeveel mannen, hoeveel vrouwen? Nou,
0: nou, het zal geen 50-50 zijn, maar toch.
3: 50-50, iets meer mannen. Ja. Maar over die 200 jaar zijn er in Nederland 9 vrouwen commissaris van de koning of koningin geweest.
0: Nog één keer, 9. Hoeveel? 9.
3: 9. In heel Nederland. Dus niet Drenthe, heel Nederland.
0: Hoe dan?
3: Dat is toch niet voor te stellen?
0: Nee.
3: En het bijzondere is ook nog, van die 9 zijn er

0: hier. Dus bijna de helft commissaris in Drenthe geweest. Dus wij lopen wel voor hier. Maar ja, dat is toch... er zijn dus heel veel provincie in Nederland die nog nooit een vrouwelijke commissaris hebben gehad.
1: En jij zegt, wij lopen voor, dus dat... maar dan vind ik dat de rest loopt achter.
0: Nou ja, eigenlijk kun je het beter zo zeggen. Ja, ja.
1: Oké, goed. Maar ga door.
0: En ook dus de eerste vrouwelijke commissaris van de koningin op dat moment... was in Drenthe. En dat was in 1974. Tineke Schildhuis heette zij. En dat was natuurlijk een hele andere tijd. Dat was de tijd van de tweede feministische golf. Dus Tineke Schildhuis begon daar aan haar baan in Drenthe. Want ja, in Drenthe. Daar gebeurt niet zoveel, dus daar kan dat wel.
1: Dat werd echt zo gezegd, hè?
0: Dat is letterlijk gezegd.
1: Er kan niks fout gaan of zo. Je kunt rustig naar Drenthe gaan, dan niks aan de hand.
0: Nee. Even alvast een teaser. Er gebeurde wel wat. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Want Tineke, oftewel Albertina Petronella Schildhuis... die werd geboren in 1921 in Den Haag. Ze studeerde recht in Groningen. Ze is echt best wel ambitieus. Ze werkt op het gemeentesecretariaat in Leiden, voor de Raad van Waterstaat. Ze wordt lid van de Tweede Kamer in 1956 namens de PvdA en zit daar 11 jaar in. Nou, ze komt in het partijenbestuur. Ze heeft een goede, hele mooie loopbaan. Ja. En in 1974 komt ze dus naar Drenthe, naar het noorden. Er is natuurlijk altijd een beetje gedoe over dat vrouw zijn. Maar zij is daar eigenlijk zelf heel nuchter over. Want bij haar installatie zegt ze... Ja, bij installatie als commissaris van de koningin zegt ze... voor velen uwen is dat iets ongewoons dat ik vrouw ben. Maar het is niet ongewoon. Ik deel deze eigenschap met meer dan de helft van de mensen op aarde.
1: Ja, prachtig, ja.
0: Ja, en het leuke is dat zij dus ook al in haar periode voor Drenthe... ook al als Kamerlid bijvoorbeeld echt onzin vindt... dat de vrouwen zijn die altijd tijdens de vergaderingen... de koffie in moeten schenken. Ja. Dus dan neemt ze dan ook actie daarop. En zodat er... meer personeel in de koffiekamer is, zodat ook de vrouwelijke fractieleden mee kunnen deelnemen aan de vergaderingen, zonder dat zij ondertussen de koffie moeten inschenken. Okay, dus ja, toen was ze ook al.
1: Ja. Ja. Hey, jij stuurt nog een klein berichtje van, er is nog een interview met Tineke Schildhuis.
0: Ja, met Tineke Schildhuis, ja. Dan moeten we misschien even van tevoren, laten we dit maar eerst even horen, dan gaan we zo meteen eventjes vertellen over dat in Drenthe gebeurt niet zoveel. Okay, ja, dus misschien dat heeft mooi haar eerste interview met de Rono toen ze commissaris werd.
2: U bent de eerste vrouwelijke commissaris, de koningin in Nederland. Waarom trok u juist deze functie?
3: Nou, wat Drenthe betreft natuurlijk dat het een mooi land is, hè. Maar afgezien daarvan, de taak om een bestuursorgaan te leiden... te zorgen dat de diverse problemen van het gebied behoorlijk aan hun trekken komen... dat de diverse belangen tegen elkaar worden afgewogen, ook... met name in deze tijd, dat de stem van de bevolking... via alle mogelijke inspraakmogelijkheden behoorlijk tot zijn recht komt. Dat vind ik een bijzonder interessante opgave.
2: Maar het had ook burgemeester kunnen zijn, dus?
3: Ja, het had eventueel ook burgemeester kunnen zijn. Ja.
1: Zolang het maar een openbaar bestuur was, volgens mij, of niet, Hilde?
0: Ja, maar het vindt wel gelijk, van ze heeft een hoge functie... en dan trekken we het gelijk. Ja, maar ja, het had ook iets anders kunnen doen, denk ik. Nou.
1: Ja.
0: Bijzondere opmerking van de interviewer. Maar, die skepsis die leefde dus wel. En ook bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En daar wordt dus inderdaad echt gezegd... is het wel verstandig om een vrouw aan te stellen... met name in verband met de mogelijke problemen bij de openbare orde. En dan wordt dus echt gezegd... ja, maar in Drenthe gebeurt niet zoveel. Nou, dat pakt wat anders uit. Want Schildhuis krijgt in haar jaren als commissaris te maken... met de Molukse gijzelingsacties, de treinkaping bij Wijster... Ja. Gijzeling bij De Punt, Bovensmilde de school. En ook het provinciehuis in Assen wordt in 78 vindt die gijzeling plaats. En waarschijnlijk is zij het doelwit geweest. Maar zij weet dus te ontsnappen door uit een raam te klimmen. En eigenlijk blijft zij ondanks al deze crisis... heel rustig. En, ze zet zich juist in ook in het herstel met de relatie met de Molukse gemeenschap. Dus ja, het is eigenlijk een beetje een kalme, bescheiden vrouw. Een beetje, ze klinkt natuurlijk als we daar nu naar luisteren wel een beetje bekakt. Het is ook denk ik wel een beetje conservatief. En ze is niet heel feministisch. En ze heeft ook hobby's, horen we bij de Rono.
1: Nou, luister.

0: Wat zijn uw hobby's?
1: Nou, ik heb mij de laatste jaren zo in allerlei bestuurlijke functie van de Partij van de Arbeid begeven, dat ongeveer mijn voornaamste hobby is geworden. Maar als ik meer vrije tijd heb, dan is het wandelen, lezen, gewoon familiecontacten.
0: Televisie kijken en radio luisteren?
1: Televisie kijken doe ik ontzettend weinig. De radio, nou dan misschien voortaan de RONO.
2: Ja, dat zal dan nu Radio Dente geweest zijn, maar helaas. Ja, ja. Maar uiteindelijk merk je wel dat politiek is natuurlijk een fulltime baan. Hè? Was nu zo, maar toen ook al.
3: Ja, en ik denk dat er toen ook een beetje raar tegenaan werd gekeken. Van ja, vrouwen, voornamelijk het vrouw was toch meer in huis nog altijd in de jaren 70. Dus ja, ze moest toch eigenlijk wel hobby's hebben. Dus ja, het was wat dat betreft wel een vooruitstrevende vrouw eigenlijk in die functie. Ja. En ze was echt het wordt echt omschreven ook altijd als een harde werker. En ze heeft ook best wel veel voor Drenthe betekend. Zoals herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daar is zij ook echt wel een stuwende kracht achter geweest. Om het kamp te behouden en een herinneringscentrum te maken. Ja. Maar op het moment dat het geopend wordt, is zij geen commissaris meer. Dus zij staat dan niet naast de koningin bij de opening. Nee. Dus dan wordt ze ook wel een beetje vergeten. Ze wordt ook wel als eigen rijt beschreven. Want ze heeft er in 1979 voor gezorgd dat Meppel een burgemeester krijgt die haar voorkeur heeft, zeg maar. Met wie zij het goed kan vinden en die de grachten in de stad ook niet wil dempen. Net als, dat was best wel een hete hangijzer in die tijd. Het provinciebestuur wil dat niet. Dus ze heeft ook wel soms echt haar stempel ergens op gedrukt. Dus
2: wat dat betreft is er niks veranderd in de politiek.
3: Nee.
2: Toch?
3: Ze blijft tot, dat klopt. En ze blijft tot 82 in Drenthe als commissaris van de koningin. En dan wordt ze lid van de Raad van State. En in 88 gaat ze met pensioen. En ze is ook nooit getrouwd geweest. Ze heeft altijd ook alleen gewoond. En ze heeft nog wel een tijdje met haar zus gewoond. En overlijdt uiteindelijk op haar 92-jarige leeftijd in 2013.
2: Dus ja. De eerste vrouwelijke commissaris van de koningin in Nederland. Ja. Ik heb even natuurlijk ook gekeken. We hebben er dus vier gehad. Je kent ze allemaal, denk ik ook, hè, of niet?
3: Ja, Margreet de Boer.
2: Ja,
3: en Jetta Kleinsma en nu natuurlijk Agnes Mulder.
2: Agnes Mulder, waar maakt ze?
3: Ja. Maar goed, Zuid-Holland heeft er ook één gehad. Noord-Brabant 2, volgens mij. Zeeland, Overijssel. Het is echt...
2: Heel dun.
3: Zijn genoeg. Groningen, bijvoorbeeld nog nooit Groningen en Friesland. Dus ja.
2: Nou, dan zijn we in ieder geval in het noorden zijn we de voorloper. Hè?
3: Ja, dat sowieso. Maar eigenlijk voor heel Nederland.
2: Ja, dat dacht ik mooi zo. Hey, leuk onderwerp weer vandaag, Hilde. We spreken elkaar de volgende keer weer.
3: Yes, tot volgende week.
2: Doen we. Hoi.

0: gezicht van Madonna op Radio Denzet, dat met Like a Virgin. Brengt ons aan het einde van deze aflevering van Koffie en Geuvel. Straks natuurlijk Anouk in de middag. Vandaag met Dimitris. En morgenochtend om 9 uur ben ik er weer voor nieuwe Koffie en Geuvel. David, mag ik jou bedanken?
1: Jawel hoor.
0: Fijne dag nog. Tot slot, Emotions. Best of my love.

0: weekend, je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis.

0: Hunze. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Dit is Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Lees slim. Spoticar.nl.
11: Vlieg
12: met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
13: Met Dimitris Kops.

0: Anouk in de middag.
1: Oh, gouden strotje. Kan het niet anders met zo'n naam natuurlijk. Andrew Gold en Lonely Boy hier op Radio Drenthe. Goedemiddag, het is 8:08. Eet smakelijk. Ja, het is lunchtijd. Je hebt nog geen lunch voor je neus. Nou, hoppakee, naar de kantine dan. Of eventjes naar je tas grijpen, want daar zit hij in, denk ik weer. Het broodje voor de woensdagmiddag. Eet smakelijk. Van harte welkom, Anouk in de middag op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris, want Anouk is lekker vrij. Maar we hebben wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Anouk in de middag. We hebben Ellie met Opchak. Je maakt kans op kaarten voor het bloemencorso in Ilde. En jij bepaalt wat we vanmiddag draaien in de Slingerplaat. Leuke editie van de Slingerplaat vanmiddag. En muziek onderweg van de Backstreet Boys en ook Chris Rea. Nou, het is nog geen december.

0: 12:15. Radio Drenthe met de Cats. En sure, here's a cat. Nee, oh, dat is een hond. Ik zoek een kat natuurlijk. Eens even kijken. Ah, kijk. Toepasselijk. Goed, dit is Anouk in de middag, woensdagmiddag. En aan de telefoon heb ik Reinoud Polé. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Een hele goede middag. Ik heb jou niet zomaar aan de telefoon. Want Reinoud, jij komt uit Emmen en je bewaart al ruim een jaar een gevonden ring.
1: Dat klopt.
0: En niet zomaar een ring, het gaat om een trouwring.
1: Het gaat om een dubbele trouwring zelfs.
0: Een dubbele?
1: Jazeker.
0: Omschrijf hem eens, hoe ziet die ring eruit?
1: Het is een trouwring en daar aan vast is een andere trouwring die gedeeltelijk doorgeknipt is, gesoldeerd. Waarschijnlijk van iemand die overleden is of iets dergelijks.
0: Och.
1: Ik zou graag terug willen brengen naar de eigenaar.
0: Ja, en waar heb je de ring gevonden?
1: Ik werk op een wasserij en wij merkten dat een bepaalde pomp te weinig water opbracht. Dus toen hebben we die uit elkaar gehaald en er zat een prop stof zat erin, of met vezels. En daar zat de ring tussen.
0: Och, en hoe lang heeft hij daar gezeten, of weet je dat niet?
1: Ik heb geen idee, in ieder geval meer dan een jaar.
0: Ja, zo, oké. Dus nu ben jij eigenaar van de ring, maar je wil natuurlijk gewoon weer vanaf. Je wil hem gewoon brengen naar de rechtmatige eigenaar.
1: Precies, deze hoort. Ik vermoed dat hij een hele emotionele waarde heeft. Dus deze hoort gewoon bij de eigenaar om de vinger.
0: Ja, en nu ben je eigenlijk al een jaar bezig om de eigenaar te vinden. En het lukt niet.
1: Nee, dat klopt. We hebben geprobeerd om te kijken bij onze klanten van goh, is er iemand die zich gemeld heeft dat er een ring mist. Maar helaas niks gebeurd. Toen is er een oproep op Facebook geweest van goh, kent iemand die op die datum getrouwd is. Ook geen bereik. Dus ik denk, ik probeer het via de radio.
0: Nou, heel goed, heel goed. Welke datum staat erin, Reinoud?
1: Dat is 5-4-69.
0: 5-4-69. En het is dus een dubbele trouwring.
1: Ja, de bovenste trouwring die is van Anneke, staat erin gegraveerd.
0: Ja.
1: En die is doorgeknipt en die zit aan een van, ik denk dat daar Jacco of iets dergelijks staat. Het is een beetje een moeilijk letterschrift.
0: Uh-huh.
1: Dus ik denk dat daar Jacco staat met dezelfde datum.
0: En hij is gevonden in de wasserij in Emmen?
1: Ja.
0: Oké. Hoe kunnen mensen contact met jou opnemen om de ring weer terug te krijgen?
1: Ze kunnen contact opnemen met Radio Drenthe. En dan gaat Radio Drenthe, die laat aan ons weten of iemand zich gemeld heeft.
0: Ja, oké. Dus gewoon even een mail sturen naar redactie@rtvdrenthe.nl of even bellen met ons.
1: Helemaal goed, ja.
0: Oké. Nou, helemaal goed. Ik hoop dat de eigenaar snel gevonden wordt. En laat het even weten als dat het geval is.
1: Helemaal goed.
0: Hartstikke goed.
1: Bedankt voor het helpen zoeken.
0: Reinoud Molé, dankjewel.
1: Hey, fijne dag.

0: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Goedemiddag, het is 1:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Sebastiaan Meijwaard.
5: Goedemiddag. Op dit moment wordt een nieuwe getuige gehoord in het hoger beroep rondom de dubbele moord in Wijteveen. Volgens de advocaten van K. melden de nieuwe getuigen.

0: bevlogen zich gisteren bij hen. Het gaat om iemand die werkzaam is bij de dienst speciale interventies van de politie. Verslaggever Stefan Klomp is bij het Hof in Leeuwarden en hij vertelde dat het OM hoopte dat het verzoek zou worden afgewezen.
1: Het OM ziet daar helemaal niets in. Die zegt ook, er zit geen enkele link met die agent met deze zaak. Hij heeft wel ervaringen dus met een conflict, maar ze zeggen we weten niet precies wat voor conflict, wanneer het was. En het was in Noord-Holland. Er is geen enkele link met deze zaak.
0: De nieuwe getuige zegt dat ook hij te maken heeft gehad met pesterijen van Sam en Ineke. Het echtpaar dat door Richard K. is vermoord. Volgens de getuigen zijn de twee in staat je leven tot een hel te maken. De gemeente Assen heeft het pand van machinefabriek Rinsma aan de Industrieweg gekocht. De aankoop maakt onderdeel uit van de plannen om het havenkwartier de komende jaren verder te ontwikkelen. Het gebied is nu nog een bedrijventerrein dat grotendeels uit de jaren 50 stamt. De gemeente heeft er inmiddels meerdere panden gekocht. Uiteindelijk moet er een wijk komen met huizen voor jongeren, starters, gezinnen en ouderen. En meerdere deelnemers van de halve triathlon van Klazinaveen van afgelopen zondag hebben gezondheidsklachten. Ze hebben onder meer last van maag- en darmklachten, overgeven en diarree. Ook Janine Lubbe uit Schöningsdorf, die zondag de halve triathlon won, werd een dag later ziek. Lubbe vermoedt dat het aan de kwaliteit van het zwemwater heeft gelegen. De organisatie laat weten dat met de testwaarden vooraf niets mis was, maar om uit te sluiten dat de kwaliteit in de tussentijd is veranderd, worden momenteel nieuwe monsters genomen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
2: En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben wij contact met Hans Nienhuis. Goedemiddag.
3: Mooi Dimitris, goedemiddag.
2: Ja, ik lees hier dat er een hittegolf aankomt in Zuid-Europa en Duitsland ook. En hoe zit dat in Nederland?
3: Ja, dat is wel een stukje bij ons vandaan wat dat betreft. Maar nee, je kan je teleurstellen of blij maken. Hangt er vanaf wat je natuurlijk wilt. Bij ons komt er geen hittegolf. Als we op de weerkaart kijken zien we ook hoe dat komt met die hitte. Boven Zuid-Europa is de luchtdruk nog heel hoog. Allemaal hoge druk boven Spanje, boven Italië en boven de Balkan. En wij zitten in een zone met lage druk die over Scandinavië trekt. Tussen die twee in staan westenwind. En dat merken we vandaag ook, want er staat een matige wind uit het zuidwesten tot westen. En het scheidingsgebied van die twee ligt de komende dagen bij ons in de buurt. Ja, en die gaat zelfs wat regen veroorzaken. Dus de temperatuur die is eigenlijk vrij gemiddeld de komende dagen. Ook vandaag wel rond de 20 graden. 21 graden vandaag maximaal. Maar het weerbeeld twijfelt een beetje tussen depressief weer, om het zo uit te drukken, of hoge druk.
2: Oké, okay, en de komende dagen?
3: Nou, vandaag hebben we dus een mix van allerlei soorten wolken. Af en toe een losse bui deze middag. Geen pittige bui bij een temperatuur 21 tot misschien wel 22 graden. Vanavond en vannacht dan komt er een neerslaggebied onze kant op. Die is niet al te fanatiek. Het zal vannacht eens een beetje sputteren, wat lichter. De regen valt er dan bij. Maar morgen zien we een ander weerbeeld. Het is bewolkt, de zon heeft eigenlijk weinig kans en de westelijke wind is morgen ook wat aangetrokken. Die is vrij krachtig, windkracht 5, dus het voelt vrij winderig aan. Temperatuur nog wel in orde, een graad of 22 morgen. Maar het weerbeeld is eigenlijk grotendeels bewolkt met nu en dan ook wat lichte regen of een buitje. Morgenmiddag even een droge episode, kunnen we even ademhalen. En daarna komt er een slepend front die die twee drukgebieden van elkaar scheidt over ons heen op vrijdag. En vrijdag belooft een natte dag te worden, met name in het noorden van Drenthe. Over de Wadden gaat dat front helemaal slepen. Wij pakken nog net wat mee. En het lijkt erop dat het noorden van Drenthe een millimeter of 10 gaat pakken op vrijdag. En het zuiden van Drenthe krijgt ook nog wel wat mee. Er zal ook een handvol millimeters vallen. Temperatuur is dan nog steeds prima in orde, een graad of 21. Maar die wind is ook vrijdag weer nadrukkelijk aanwezig. Windkracht 5 uit het westen en vlagerig. En bij die buiige regens later op vrijdag, als het front er langs is, wordt het een beetje buiige neerslag. Ik sluit niet helemaal uit dat er eentje pittig genoeg kan zijn voor een losslag onweer, maar grootschalig lijkt dat allemaal niet te gaan worden. Nou is het wel zo dat in het weekend dat hoge drukgebied wat boven Zuid-Europa zit toch even een vinger gaat uitsteken. Gaat ons niet direct echt hitte opleveren, maar wel een weersverbetering. Dus in het weekend op zaterdag misschien in de ochtend nog een spat. Daarna lijkt zaterdag droog. Wel een vrij krachtige westenwind, die blijft nog even staan. Temperatuur een graad of 20. Maar op zondag, dan ziet het er allemaal wat beter uit. Matige zuidenwind, temperatuur ruim 23 graden. Helemaal droog. En ook op de maandag 23, 24 graden, zuidwestenwind, lijkt het ook nog droog te zijn. Dus we krijgen een heel klein veegje mee van die warmte. Maar niet iets dat 25, laat staan 30 graden zal halen.
2: Hans, we zijn weer bij. Dankjewel.
3: Fijne middag.
2: Hetzelfde. Zometeen op Radio Drenthe horen we waar Ellie is. Want Ellie is op Chuck. We gaan zo meteen contact leggen met haar. Muziek onderweg van Ilse Scholten en James Morrison.
4: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl

0: Expertclinics.nl. Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expertclinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expertclinics. Meer weten? Ga naar Expertclinics.nl.
1: En hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Bij

0: Speel bewust 18+.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: wat er speelt in de provincie.
1: En nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: met Ellie Smit.
1: Ellie is op Tjak. Ellie, waar ben jij?
2: Goedemiddag. Ik ben in Roden. Eigenlijk in de Biep, zoals ik dat officieel noem. Maar dat mag volgens mij niet helemaal meer, Anita.
3: Nee, de bibliotheek is ook centraal, hè? Dus het heet ook Rode Centraal hier in de bibliotheek. Dus...
2: Ja, toch in de volksmond blijft het steeds een beetje de Biep, hè?
3: Ja, ja, ja, maar ik vind Rode Centraal ook een heel leuk woord voor de bibliotheek.
2: Kijk, nou, dan is helemaal goed. Dan zal ik dat in mijn oren knuppen voor in het vervolg. Anita, jij bent de klimaatburgemeester van de gemeente Noordenveld. En wat holt dat dan in?
3: Nou, de klimaatburgemeester is eigenlijk om de inwoners bewust te maken van de klimaatverandering. En daar moet je eigenlijk acties, hè, dingen gaan organiseren hiervoor. Ja.
2: Nou krijg je natuurlijk niet voor niks die stempel klimaatburgemeester. Jij bent er al heel lang mee bezig.
3: Ja, komt er. Ik was eerst altijd ook SDG-regio-coördinator. Dat is de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Heb ik heel veel voor gedaan in de gemeente Noordenveld. Nou, en laatst dus het Bomenbalproject. En wat in maart is gestart. En wat afgelopen donderdag tot slot. Dat was een lasershow over de Earth. Ook weer over de bewustwording van jongens, we moeten er wat aan doen. Ja, dus ik ben al een tijdje ermee bezig.
2: En het volgende project, dat staat hier al op stapel. Vertel eens.
3: Ja, dat is leuk. Dat is de ideeënboom. In die ideeënboom kunnen inwoners van de gemeente Noordenveld hun ideeën, hun wensen of initiatieven aan de boom hangen. En dat kan over alles gaan, want je ziet het al. Hier is ruilbewust kleding, maar het kan over voeding, biodiversiteit, energie of leefbare dorpen en wijken. Ja, er zijn heel veel uiteindelijk thema's die spelen in zo'n duurzaam...
2: Ja, het is de bedoeling dat ik ze... We gaan een klein eindje aan de kant. Dit is het is een boom met allemaal haakjes eraan. En dat is ook al gebeurd. De mensen uit de gemeente Noordenveld zelf hun ideeën...

0: kunt inhangen wat er volgens hun gebeuren moet om een duurzamere wereld te krijgen.
1: Ja, want het is ook met de ideeënboom willen we ook inwoners actief betrekken bij de toekomst van Noorderveld. Inderdaad.
0: Nou is dat inderdaad al gebeurd. De eerste is van de wetholder die aangeeft, ja, je moet geen vloeibaar zeep meer gebruiken, maar gewoon vaste blokjes zeep. Waarom nou?
1: Ja, omdat eigenlijk, hij vertelde het gisteren ook, als je een knijpfles hebt, dan krijg je al een hele hoop uiteindelijk zeep. En er zit plastic en alles omheen. En dus als je een blokje zeep hebt, je veel langer kan je er mee uiteindelijk met zo'n...
0: En minder afval.
1: En minder afval, inderdaad, minder afval. Ja.
0: Dan hangt hier ook de ruilbeurs voor kleding. Is dat er nog niet?
1: Ja hoor, is er wel. Maar misschien zeggen ze van, goh, het zal toch nog veel meer moeten gebeuren. Ook weer de bewustwording aan de inwoners. Joh, je kan je kleding ruilen. Dat is echt die bewustwording. Dus dat vind ik wel heel leuk dat idee weer van een inwoner komt.
0: Ja.
1: Kijk, en de ideeën, het is wel mooi dat die aan een boom hangen, maar die ideeën die ga ik meenemen in de klimaattafel die ik ga organiseren in de Klimaatweek in november.
0: En dan ga je om tafel met de mensen die het hier in de gemeente Noorderveld voor het zeggen hebt?
1: Ja, nou, ik ga eerst dus eigenlijk met ondernemers en agrariërs en natuurmensen en jongeren en inwoners, zeg maar een groep van 15, gaan we eerst kijken van, goh, welke ideeën zijn er? Wat gaat goed in de gemeente Noorderveld? Waar liggen knelpunten? Of waar liggen de kansen? En dat gaan we met elkaar verzamelen. Ook weer met het idee van, goh, wat speelt er? Hè? Groen, gezond, leefbaar Noorderveld. En daar komen dus aanbevelingen uit. En met die aanbevelingen ga ik aan de gemeente overhandigen.
0: Nou, zul ik denken, de gemeente vindt best wel dat ze al goed bezig bent, want ze bent klimaatgemeente worden.
1: Ja, ze zijn er ook nog maar net klimaatgemeente. Dat hoorde ik van Stichting Klimaat. Die belde mij direct op van, goh, niet, je bent goed bezig, want de gemeente heeft zich al aangemeld. En inderdaad, want de gemeente doet al heel veel. Het Noorden duurzaam hebben we. En ze hebben ook de energieke wijken en dorpen. Dat zijn er een aantal. Maar dan zie je dat speelt meer over de zonnepanelen of de warmwaterpompen. En ik wil het breder trekken met alle inwoners.
0: En ook met hele kleine initiatieven.
1: Juist die kleine initiatieven, want de kleine initiatieven, de ideeën komen niet, groeien niet in de vergadering.
0: Nee, maar wel aan de boom.
1: Maar wel in de boom en wel met de inwoners van Noorderveld. Want dat is de samenleving.
0: Ja. Precies, nou staat die hier in Roden, maar er staat nog één, toch?
1: Ja, er zit in de bibliotheek in Pijssen en in Norg komt er ook een boom te staan.
2: Dus.
1: Ja, nog twee, want ik zeg het al, het moeten breed, ja. Noorderveld breed moeten er uiteindelijk de ideeën vandaan komen. Want wat er in het ene dorp speelt, is anders in het andere dorp.
0: Nou hebben we daar een camera.
1: Ja?
0: Ja, doe een oproepje, zou ik zo zeggen.
1: Ja, ik zou zeggen van de inwoners van de gemeente, ga naar de bibliotheek en lever je mooie idee, of je initiatief, of je wens, en hang dat aan de boom. Zodat we een groen, gezond, leefbaar Noorderveld krijgen.
0: Anita, dankjewel voor je medewerking. Goed, doeg.
3: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Iets online kopen, opzoeken welk het bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Dit is Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Wolken, lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Radio Drenthe.

0: Nieuwsblijf.
1: Daarvoor aan de telefoon. Bert Ellery, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Uit Elim, hè?
2: Uit Elim.
1: Oh, Elim, zo spreek je het uit. Elim, ja, het is zo klein, ik zit er te kijken waar het ligt, maar het ligt...

0: Ergens tussen Hogeveen en Koevoorde.
1: Ik zeg altijd Ponypark Slaharen, daar zitten wij, het zuidelijkste puntje van Drenthe, daar wonen wij.
0: Ja, bij Hollandse Veld.
1: Mooie rustieke Elim. Ja.
0: Elim, ja. Je zit in de hulplijn, hè, Bert?
1: Ja, leuk.
0: Vertel eens, waar ben je naar op zoek?
1: Nou, bedankt in ieder geval dat ik even bij jullie binnen mocht wandelen. Waar vraag ik om een foto van een vervallen schuurtje? Nou, dat is natuurlijk een beetje raar. Maar ooit, heel lang geleden, bijna 100 jaar geleden... is mijn vader, die is geboren in het Groningse, ten Boer Thesingen... had geen werk, op zijn motorfietsje naar Drenthe getogen... want er was een fietsenmaker met de Noorderzon vertrokken. En daar is hij in een schuurtje begonnen met onze fietsenzaak... en taxibedrijf in het tankstation. En over, in 1929, dus over 3 jaar, dan doen wij 100 jaar mee... En nu heb ik de tijd lang genoeg gehad om er een foto van te maken. Nooit gedaan. En nu is hij afgebroken achter het café. En wat toen café was. En helaas.
0: Och, wat zonde.
1: Ja.
0: Heb jij even tussendoor al gekeken op Google Maps? Want dan kun je terug in de tijd ook, hè?
1: Ja, ik ben wel bezig geweest, maar ik heb hem niet kunnen vinden.
0: Oh, ze zijn er niet langs gereden vanuit Google.
1: Nee, nou, het was namelijk, er stond een café, vroeger Café Kramer, waar hij begonnen is. En toen verschillende vakken, molen, meeuwers, nou ja. In ieder geval, en dat is nu een complex, een appartementencomplex opgezet. En die meneer, dat schuurtje stond erachter, dat is een woning die is verkocht. En die mensen die er nu wonen, die hebben het afgebroken.
0: Oh, oké. Dus jij zoekt mensen die een foto hebben daarvan.
1: Ja, er stond aan het oude fietspad van de Maartenkuilenweg. Want de Maartenkuilenweg vroeger was een fietspad. En dat begon dus naast het café, tussen de gereformeerde school en het café. En dan kon je helemaal naar de wijken op fietsen. En daar stond hij net achter het café. Een klein schuurtje van 5x5.
0: Nou, het zou wel echt heel bijzonder zijn als iemand echt een foto van dat schuurtje heeft.
1: Ja, natuurlijk. Nog een paar jaar, dan doen we 100 jaar mee. We toch iets aan doen. Onze zoon is nu de derde generatie. En dan zeg ik, we hebben een fietsenzaak, een tankstation en een taxibedrijf. En leuk dat we dan toch iets daarmee kunnen doen wat eigenlijk de roots. Dus ja. ik hoop dat iemand luistert en zegt, goh, die heb ik.
0: Ja, dat zou wel heel mooi zijn als er nu iemand zit te luisteren. Denkt, ja, dat schuurtje, dat heb ik een keer op de foto gezet. Of ik heb daar een foto gemaakt en daar staat dat schuurtje bij. Waar moeten diegene zich melden?
1: Ik woon in Elim, Bert Ellery. Ellery Tweewielers, dat is via de site. Maar je kunt me melden op bert@apenstaartje-ellery.com. bert@ellery.com. En degene die mij een foto van brengt, die krijgt gebak.
0: Of die krijgt gebak?
1: Of een flesje wijn, of.
0: En niet en?
1: Ja, mag ook.
0: Mag ook. Heel goed. Noem nog één keer het e-mailadres waar het naartoe kan, Bert.
1: bert@ellery.com. Bert Ellery schrijf je met ELLERIE.com. Als je googelt op de naam Ellery, kom je bij ons op de site terecht.
0: Bert, ik hoop dat er iemand luistert die denkt van... ik heb hem, die foto van het schuurtje. Dat zou wel heel leuk zijn, hè?
1: Ik vind het erg leuk dat ik even bij jullie mocht inbreken... en dat je er belangstelling in dacht, dat een dom vervallen schuurtje, wie vraagt er nou naar?
0: Ja, hou ons op de hoogte, hè. Mocht je die foto hebben, dan horen we dat graag.
1: Ga ik zeker doen.
0: Bert, fijne dag.
1: En gelijk, dank je.
0: Hoi.
1: Doei.
0: Zometeen de slingerplaat hier op Radio Drenthe.

0: Slingerplaat.
1: Anouk in de middag, hier op woensdagmiddag bij Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris, want Anouk die is lekker vrij. Sebastiaan is er wel. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hey, ik lees hier in het nieuws dat het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat, toeneemt.
2: Nee.
1: Ja. Veel meer stellen dan vroeger die scheiden na 40 of zelfs 50 jaar samen zijn. En dat wordt een grijze scheiding genoemd. En dat komt vaak voor tijdens het pensioen of als de kinderen het huis uit zijn. En de groep 60-plussers die uit elkaar gaat, die groeit hard, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Hun aandeel in het aantal echtscheidingen steeg van 8,2% in 2015 naar nu 13,4% vorig jaar.
2: Ja. En jij dacht, dat drama, dat gaan wij eens even uitmelken en een slinger.

0: vingerplaat omheen bouwen?
1: Ja, want er zijn natuurlijk wel een hele hoop liedjes bij te verzinnen.
0: Ja.
1: Denk bijvoorbeeld aan nummers over de liefde. Want ja, als je gaat scheiden, dan vind je uiteindelijk ook weer iemand nieuws. Tenminste, dat hoop je.
0: Ja, daar gaan we vanuit. En meestal is het ook ooit allemaal wel heel leuk geweest natuurlijk.
1: Ja,
0: dus zo kun je ook
1: hopen. Laten we het hopen. Ik weet niet of dat bij iedereen zo is. Laten we dat hopen van wel, ja, ja. Of nummers over scheiden. Ik weet alleen niet een nummertje over scheiden. CD van jou, CD van mij.
0: Ja, nee, die hebben we zeker. Ja, Tom O'Dell bijvoorbeeld. Nee, daar komen we wel een eindje mee, denk ik.
1: Of platen die we hebben grijs gedraaid.
0: Mag ook. Als je echt helemaal klaar bent met jouw relatie, dan moet je daarmee komen.
1: Ja, of nummers die je doen denken aan je ex. Dat kan ook natuurlijk. Dat jullie samen een nummer hadden die we dan even kunnen draaien.
0: Van die pijnlijke liedjes, ja.
1: Ja, of muziek die je vroeger leuk vindt, maar nu niet meer. Dus je kan echt alle kanten op.
0: Nou, dan komen we er denk ik wel met die 26 letters.
1: Ja, we hebben 26 letters hier op het rad staan. Sebastian die pakt zometeen het rad erbij. En als je een suggestie doet van een plaatje die we kunnen gaan draaien in dit thema. We zijn dus op zoek naar muziek wat past bij het aantal ouderen dat na een lang huwelijk gaat scheiden. Is er iets wat in je opkomt, laat het weten. Bel of app, even je plaatje door en dan zet jij het op het rad, hè?
0: Ik ga 26 liedjes bij elkaar sprokkelen en dan gaan we draaien.
1: Leuk. Hoe kan je het doorgeven? Nou, je kan bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. 0592 33 11 88. Herhaal dat nog eens een keer, Sebastian.
0: Ik let niet op, joh. Oh. Jongen.
1: Ja, bellen of app. 0592 33 11 88. Voor een plaatje dat bij dit nieuws past. Over scheiden. Oh. Dit zijn Agda en de Munnik.

0: staat. Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Sebastiaan Meijwaard.
4: Goedemiddag. In het hoger beroep rondom de dubbele moord in Wijteveen is vandaag een nieuwe getuige gehoord. Volgens de advocaten van Richard K. melden de nieuwe getuigen zich gisteren bij hen. Het gaat om iemand die werkzaam is bij de politie Midden-Nederland. De nieuwe getuige zegt dat ook hij te maken heeft gehad met pesterijen van Sam en Ineke, het echtpaar dat door Richard K. is vermoord. De ouders van een van de twee slachtoffers waren toen de buren van de getuigen. Verslaggever Stefan Klomp is vandaag al de hele dag bij het Hof in Leeuwarden en hij vertelde dat het OM hoopte dat het verzoek zou worden afgewezen.
5: Het OM ziet daar helemaal niets in. Die zegt ook, er zit geen enkele link met die agent met deze zaak. Hij heeft wel ervaringen dus met een conflict. Maar ze zeggen, we weten niet precies wat voor conflict, wanneer dat was. En het was in Noord-Holland. Er is geen enkele link met deze zaak.
4: Vandaag zou eigenlijk de laatste dag van het hoger beroep zijn, maar de kans is groot dat de zaak nu morgen of op een ander moment verder gaat. De gemeente Assen heeft het pand van machinefabriek Rinsma aan de Industrieweg gekocht. De aankoop maakt onderdeel uit van de plannen om het havenkwartier de komende jaren verder te ontwikkelen. Het gebied is nu nog een bedrijventerrein dat grotendeels uit de jaren 50 stamt. De gemeente heeft er inmiddels meerdere panden gekocht. Uiteindelijk moet er een wijk komen met huizen voor jongeren, starters, gezinnen en ouderen. En meerdere deelnemers van de halve triathlon van Klazinaveen

0: van afgelopen zondag hebben gezondheidsklachten. Ze hebben onder meer last van maag- en darmklachten, overgeven en diarree. Ook Janine Lubbe uit Schöningsdorf, die zondag de halve triathlon won, werd een dag later ziek. Lubbe vermoedt dat het aan de kwaliteit van het zwemwater heeft gelegen. De organisatie laat weten dat met de testwaarden van het water vooraf niets mis was. Om uit te sluiten dat de kwaliteit in de tussentijd is veranderd, worden momenteel nieuwe monsters genomen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
1: En dan gaan we naar het weer. Daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
2: De lucht is deze middag een beetje een vage plek met verschillende soorten wolken waar soms ook een bui in verstopt kan zitten. Het is een graad of 21 en de zuidwestenwind is matig. Vanaf de namiddag wordt de bewolking dichter en vanavond en vannacht valt er zo nu en dan wat lichte regen.
1: Het aantal ouderen dat na lang huwelijk uit elkaar gaat, neemt opvallend toe. En daarom zijn we in de Slingerplaat op zoek naar muziek dat hierbij past. Nummers over de liefde, nummers over scheiden, nummers die zijn grijs gedraaid. Laat me weten voor de Slingerplaat. Bel of heb je nu Radio Drenthe op 0592 33 11 88. Zometeen in Julio Iglesias en ook Hall & Oates.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: De slingerplaat.
1: Het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat, neemt opvallend toe. Veel meer stellen dan vroeger scheiden na 40 jaar of 50 jaar samen zijn. In zo'n grijze scheiding, zoals dat heet, komt vaak na het pensioen of als de kinderen de deur uit zijn. Eindelijk op zichzelf wonen op hun 40ste. De groep 60-plussers die uit elkaar gaat groeit hard. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. En een aandeel in het aantal echtscheidingen steeg van 8,2% in 2015 naar nu 13,4% in 2025. En daarom zijn we vandaag op zoek naar een slingerplaat die daarbij aansluit. Denk over nummers over de liefde, nummers over scheiden, platen die zijn grijs gedraaid. Muziek die je vroeger leuk vond, maar nu niet meer. Omdat het bijvoorbeeld jullie liedje van vroeger was. Hè? Dat heb je soms in relaties, dat je een bepaald liedje heel leuk vindt. Ja, als de relatie voorbij is, vind je dat nummertje natuurlijk ook niks meer. Ja, welke plaat past bij dit bericht? Laat het weten, bel of app. Even de studio van Radio Drenthe, 0592 33 11 88. Sebastian, er is een hoop binnengekomen, hè?
2: Nou, kennelijk wordt er ook in onze provincie veel gescheiden, denk ik dan zo. Want we kregen inderdaad heel veel liedjes tegen die toch wel een beetje aan de treurigheid van dit onderwerp raken.
1: Ja, ik zag Jan met een suggestie, André Hazes. Zeg maar niets meer.

0: treurig om dat zo te horen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, het hoort bij het leven.
0: Ja, ja, dat is ook even zo. Zo'n man alleen. Bert, die kwam met Jannes met Ga maar weg.

0: Ik zag hier binnenkomen Another Love van Tom O'Dell. Dat stuurde Anita. Is ook toepasselijk.
1: Kan soms ook gebeuren. Ja, en liefde is natuurlijk liefde, maar het kan ook vriendschap zijn. Dat weet Auke, want die stuurde vriendschap van het goede doel.
0: Dat is een illusie. Pakketjes groot.
2: Vriendschap is een pakketje groot met een dun laagje
1: vloer. Ik hoop niet dat jij zo over de liefde denkt, Dimitris.
0: Nee, zeker niet.
1: Ken jij het verhaal achter waarom Stefan het volgende liedje instuurde?
0: Ja, ik zag het binnenkomen. Die keek altijd naar Divorce. Ja, en dat is natuurlijk Madness met Our House. Was daar het themaliedje van die serie?
1: De intro, ja.
0: Ja, precies. Kwam hier binnen van Nick, maar ook Wiep, die kennen elkaar niet. Fleetwood Mac, Go Your Own Way.
1: Oh ja, of Wiep en Nick, die kenden elkaar wel. En het was nog even een steek onder water. Tot slot, Dirk, die wilde heel graag van Monique Smit en Tim Douwsma horen. Eén zomeravond met jou.
0: Het aantal ouderen dat gaat scheiden neemt toe. En daarom zijn we in de Slingerplaat op zoek naar muziek dat daarbij past. Heb je een suggestie? Laat het weten. Bel of app, de studio van Radio Drenthe 0592 33 11 88. Alle suggesties komen zo meteen op het rad. En Sebastian gaat aan het rad draaien.
1: Zeker.
0: En de letter die eruit komt is gekoppeld aan een plaat. En dat kan zomaar jouw plaat zijn. Je hebt niet veel plekken meer, hè?
1: Kan altijd wat bij.
0: Oké, okay, heel goed. Ja. Nou, als je nog eentje weet, bel of app maar 0592 33 11 88. Een plaatje dat te maken heeft met

0: het aantal ouderen dat steeds vaker gaat scheiden.
1: Wat zou het mooi zijn?

0: slingerplaat.
1: Ja, we zijn terug met de slingerplaat deze woensdagmiddag hier op Radio Drenthe. Het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat, neemt opvallend toe. Veel meer stellen dan vroeger scheiden na 40 jaar of 50 jaar samen zijn. Dat je dan niet denkt, nou, die laatste paar jaartjes, die plakken hier ook nog wel aan vast. Nee, die kiezen echt voor zichzelf, die scheiden. Het wordt een grijze scheiding genoemd als je zo lang bij elkaar bent geweest en je gaat dan scheiden. Het aantal 60-plussers dat uit elkaar gaat groeit hard. Het was in 2015 8,2%. Het is nu in 2025, nou ja, het is nu 26, maar de cijfers over 2025 zijn net bekend geworden. 13,4%, dat is een opvallende stijging. Daarom zijn we op zoek in de slingerplaat naar muziek dat erbij past. Nummers over de liefde, nummers over scheiden. De platen die zijn grijs gedraaid. Muziek die je vroeger leuk vond, maar nu niet meer. Er is een hoop binnengekomen via de app en via de telefoon van Radio Drenthe. Je hebt de rode hoortjes van het opnemen, Sebastian.
2: Ja, het was de ouderwetse telefooncentrale.
1: Oh, 0592-3311-88. André Hazen staat op het rad. Zeg maar niets meer. If you could read my mind van Gordon Lightfoot. Jannes, ga maar weg. Someone like you van Adele. Fleetwood Mac, going your own way. Zomeravond met jou van Monique Smit. Er kwam nog cd van jou, cd van je meid. Dat is de kapitein, hè, van Akda en Munich. Komt nog binnen. Hoop binnengekomen. Je hebt alle platen een plekje gegeven op het rad, Sebastian. Ja. Schakelt de televisie mee? Of?
2: De televisie schakelt zeker mee als ik daar nu voor ga staan.
1: Ah.
2: En vandaag doet hij het. Daar ben jij.
1: Ik moet niet te hard, ik moet niks meer zeggen, want dan gaat hij op mij. Ah, dat was het even. Nou ja, goed.
2: Ik ga draaien.
1: Ja, moment, we maken het even spannend. Ja, doe maar.
2: En jij hebt de lijst voor je.
1: Ik heb de lijst voor me.
2: Ik heb weer hard gedraaid. Daar gaat hij nog steeds.
1: We zijn benieuwd. De B, de C zie ik.
2: Hij komt uit op de J. De J.
1: Op de J? Oh, dat is vriendschap van het goede doel. Dat is een toepasselijke.
2: Dat is een leuke.
1: Dan moet ik er wel even bij halen. Vriendschap.
2: Want in een relatie is vriendschap heel belangrijk.
1: Vriendschap is een illusie. Zingen ze.
2: Een dun laag. Oh.
1: Ja, een dun laagje chroom. Nee? Wat is het nou?
2: Een pakketje is groot met een dun laagje chroom.
1: Ah, dat is het. Hartstikke goed. Slingerplaat voor deze woensdag. Het goede doel op Radio Drenthe. Vriendschap.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt.

Overrasseld. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overrasseld. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12

0: De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

Ja, ja, een hele goede middag, beste luisteraars. Hartelijk welkom bij een hele bijzondere aflevering van A. en Hunze Backstage, aflevering 34. Het is woensdag 2 september 2026. Buiten is het 23 graden, licht bewolkt en af en toe een fikse regenbui. Vandaag is namelijk een bijzondere dag. Voor de allereerste keer wordt ons programma niet alleen uitgezonden via Radio A. en Hunze, maar draaien we integraal mee over nagenoeg het complete zendgebied van onze toekomstige streekomroep Maat. Dus naast onze vertrouwde luisteraars van Radio A. en Hunze, ook een ontzettend en zeer warm welkom aan iedereen die inschakelt en naar ons luistert via hun eigen lokale omroep. Voor de luisteraars buiten het luistergebied van Radio A. en Hunze, die onze programma's A. en Hunze Backstage nog niet kennen, stel ik ons graag even kort voor. Elke woensdagmiddag van 2 tot 6 nemen we je mee voor een heerlijke mix van muziek uit vervlogen tijden. Met af en toe een uitstapje naar de zero's. Maar er is meer. We hebben ook twee vaste populaire rubrieken in onze show. Tegen de klok van 16:30 het item Beestjes. Hierin laten Lucienne van der Boer en Gerdien Timmer uiteenlopende experts aan het woord. Van dierenartsen en paardenhouders tot ongediertebestrijding. Alles wat beweegt, vliegt of kruipt, komt voorbij. Tussen 4 en 5 uur de stokoude stofmisplaat. Onze eigen Leo Blokhuis van A. en Hunze, Hans ten Hove. Helaas is Hans toevallig vandaag niet aanwezig in verband met een midweekje vakantie op de Veluwe. En zal daarom het item stokoude stofmisplaat tijdelijk door mij worden overgenomen. Kortom, een overvol programma met fantastische onderwerpen. Wil je vanmiddag meepraten over de stellingen die we straks ook lanceren? Schroom dan niet. Laat op een vriendelijke en respectvolle manier je mening horen of vraag gewoon een verzoekplaatje aan. Dat kan door te bellen of te appen naar 0592 70 30 30. Onze vaste geluidstechnicus Koos Kempinga en de technici van RTV Tinalo en bij Omroep Assen bij monden van Bert Gierveld zitten er helemaal klaar voor. Om ervoor te zorgen dat alles loopzuiver bij u thuis doorkomt. Zet de volumeknop wat ons betreft dus gerust een paar tandjes hoger en geniet van deze middag. Mijn naam is Riemen Veldkamp en samen met Koos Kempinga en Bert Gierveld van Omroep Assen wensen wij u veel luisterplezier.

0: Ja, ja, daar zijn we weer, Riemen.
1: Ja, ja, Donna Summer, de queen of disco is het eigenlijk. Ja, helaas ook niet meer onder ons.
0: Ze was ook de queen van de moeder van de gays, toch?
1: Ja,
0: Donna Summer toch ook?
1: Ja, klopt. Net zoals...
0: Marianne Weber.
1: Marianne Weber, Imca Marina. Imca Marina ook, ja.
0: En Willeke Alberti.
1: Ja, dus Willeke ook?
0: Ja, Willeke ook. Die houdt er ook van.
1: Oh, dus de gay community hier in Nederland, die heeft een hele hoop moeders, zeg maar.
0: Ja, maar dat is ook wel makkelijk, want die hebben er daar geen last van, hè?
1: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
0: Maar goed, we zijn er weer. En we hebben een heel groot luisterbereik.
1: Ja, ja. En, dat is, en ik ben er heel nieuwsgierig naar. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar of de luisteraars in bij de omliggende omroepen, zoals RTV Tinalo, Omroep Assen, Midden-Drenthe, en als zij ook reageren op onze stellingen die wij ook gaan vieren. Maar
0: ja,
1: ze kunnen ook verzoekjes aanplaten.
0: Ja, en ze kunnen dit kunnen ze ook doen.
2: WhatsApp met A. en Hunze backstage via 0592-703-030.
0: Zo is het. 0592-703030 voor de mensen die dat makkelijker vinden bekken.
1: Ja, nou, dat bekt ook lekker.
0: Ja, dat, dat maakt niet uit.
1: Goed, dus wij hebben een mooi vol programma. De dames Lucien en Gerdien die zijn inmiddels ook al in de studio.
0: Ja, en die komen niet om 2:30, maar om 2:30, hè?
1: Die komen om 2:30. Ja, dat was even een slip of the tongue gemaakt.
0: Ja, maakt niet
1: of
0: uit.
1: Ik heb het gewoon even verkeerd gelezen, zeg maar.
0: Nou, niet verkeerd gelezen, verkeerd gezegd.
1: Verkeerd, nou, dat bedoel ik. Ik heb het verkeerd gezegd. Ja, maar luister, laten we eerlijk zijn. De tekst die staat allemaal op papier.
0: Ja, en die stond om 2:30. Maar we hebben zo veel muziek, hè?
1: We hebben ontzettend veel muziek. En echt muziek uit de vervlogen tijden.
0: Ja.
1: In elk geval vanaf de, nou ja, medio jaren 60 tot de zero's. En af en toe willen we ook nog wel eens een plaatje uit de zero's gaan draaien.
0: Ja, die hebben we ook nog.
1: We
0: krijgen bijvoorbeeld ook nog Donna Hightower met de... Santana met Maria Maria.
1: Ah, dat is ook een mooi nummer trouwens.
0: En we hebben nou ook bij Santana.
1: Ja, en daar gaan we nou... die hebben we net ook gedraaid.
0: Ja, nou, dat was bij de vorige... Dat was bij Drenthe, hè?
1: Oh, dat was bij RTW Drenthe,
0: maar ja. We gaan nou luisteren naar I'll Be Waiting van Santana.
1: Ik ben benieuwd.

0: en Hunze Backstage. Over dieren rondom en in uw huis. Beestjes met Lucien en Gerdien.
1: Ja, goedemiddag luisteraars. Dan zijn we weer bij een half uurtje Beestjes. En inderdaad met Lucien en Gerdien. En vandaag met Sjaak van Ierwaarden.
2: Over de vliegbeestjes.
1: Over de vliegbeestjes. Welkom, Sjaak.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Nou, heel graag gedaan. Sjaak, kun je wat over jezelf vertellen, wie je bent?
3: Ja, ik ben ongediertebestrijder. Dus ik maak heel veel beestjes maak ik dood.
1: Ja, dat is dan wel weer een beetje jammer.
2: Maar sommige beestjes...
1: Maar sommige beestjes vinden we daar wat minder jammer van. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel... Je moet de beestjes wel eerst leren kennen.
3: Ja.
1: Toch?
3: Ja, dat maakt het wel makkelijker.
1: Ja. En voordat je ze zeg maar om zeep helpt...
2: Nou, neus.
1: Ja, nou ja, dan moet ik het anders zeggen dan.
2: Nou, je hoeft ze niet alleen maar om zeep te helpen.
1: Nee, zeker niet. Je kunt ook preventief natuurlijk werk doen.
3: Preventief,
1: hè?
3: Kan ook.
1: Ja.
3: Ja, ja.
2: Verplaatsen.
3: Verplaatsen, je

0: kan gebouwen dichtmaken,
1: ja.
0: Zodat ze niet naar binnen komen.
2: Hey, ja. Maar nou krijg jij een telefoontje.
0: Ja.
2: En je hebt iemand aan de lijn en die roept... Oh, help, ik heb een enorme zwermbij in mijn tuin.
0: Ja.
2: Wat ga jij dan doen?
0: Oh, dan spring ik uit mijn stoel en dan ga ik gelijk ter plaatse. Want dan ga ik kijken of ik ze kan vangen. Dan heb ik vaak een klein vangkooitje, neem ik dan mee. Ja, zit het hoog in een boom, zit het 10 meter hoog in een boom... of het zit in een schoorsteen of ergens in een gevel. Ja, dan lukt het mij niet, maar...
2: Als ze in de vrije natuur zitten, zou je ze kunnen vangen?
0: Vaak zitten ze op een tak of zo, of ergens tegen de gevel aan... en dan kan ik ze in de meeste gevallen wel vangen.
2: En hoe werkt dat? Hoe doe je dat? Een kooitje lijkt me een beetje...
1: Ja, zeg je dan, kom maar hierheen. Bijtjes, ja. Kom maar in mijn kooitje.
0: Ja, sommige mensen die beginnen al te lachen als ze mij met het bakje aanzien. Wat wil je ze daarin krijgen?
1: Ja, nou precies.
0: Maar 9 van de 10 keer lukt dat.
2: Hoe doe je dat dan?
0: Nou, ik hou gewoon dat kleine bakje, dat hou ik onder de zwerm. En dan veeg ik ze er zo in, zodat de meeste bijen erin zitten. En dan komt een beetje de geur komt eraan, hè, van de koningin. Want ze werken veel met... Pheromonen, met geuren, zeg maar.
2: Ja.
0: En dan doe ik de deksel er losjes op. En dan, als je geluk hebt, dan vliegen ze er zo in. En dan gaan ze daarin nestelen.
2: En wat doe je er dan mee, als je zo'n kolonie hebt gevangen?
0: Ja, dan neem ik ze eerst mee naar huis. En dan maak ik daar een imker blij mee. In het verleden hield ik ze zelf.
1: Ja.
0: Was ik zelf imker, maar daar ben ik een beetje van afgestapt. Het was me te veel werk en het was te zwaar.
1: Ja, vooral het honing maken waarschijnlijk.
0: Het honing maken, maar ook het verplaatsen van die kasten.
1: Ja.
0: In het veld en zo. Hè. De plekken waar honing, waar nectar te halen is.
1: Ja, dat is best wel een kunst. Dat hebben wij al een keertje gehad, een imker, zeg maar. Hè. Even een tijd geleden. En die zei ook al van, ja, niet alle velden en zo zijn geschikt voor bijen. Dan moet je eigenlijk best wel van één soort heel veel hebben. En dan moet je soms die kasten verplaatsen, omdat er ergens gewoon meer voer voor ze is.
0: En dat gebeurt altijd 's nachts, hè? Altijd in het donker.
1: Nou, altijd wanneer jij op één oor ligt, zeg maar. Wil liggen.
0: Ja, nog net niet.
2: Waarom dan? Bijen die gaan 's nachts hun kast in.
0: Ja, omdat er overdag dan zijn er veel onderweg. Dus die mis je dan. Die weten niet waar ze naartoe moeten dan als ineens hun huis weg is.
2: Oké.
1: Maar als je nou al die bijen ziet, hè? Al die mensen die kunnen heel erg in paniek raken als ze zo heel veel bijen zien.
0: Ja, maar is
1: dat ook terecht?
0: Of? In de meeste gevallen niet.
1: Nee,
0: mensen worden bang, angstig. Soms weten ze helemaal niet of het een bij of een wesp of een orenaar of een hommel. Dat kan ook nog, hè? Een hommel.
1: Ja.
0: Het zijn allemaal im, hè? Im. Dus...
2: Waar staat im voor?
0: Im, ja, dat is de Drentse voor bij, wesp, hommel.
2: Sorry.
1: Ja, imen.
2: Oh. Ik ben niet echt een Drentse natuurlijk.
0: Ah, vandaar.
1: Nee, gaan we verder niet over hebben. Ja, jij ook niet volgens mij.
0: Ik ook niet, maar qua dialecten kan ik... 99,5% wel verstaan.
1: Oh, dat is wel heel goed. Ja. Dat is heel goed.
2: Hé, maar Sjaak, nou had je het net al even tussen neus en lippen door over de hoornaar.
0: Ja.
2: Dat zijn best indrukwekkende beesten.
0: Ja, dat zijn net kleine helikoptertjes, zeg maar.
2: Klein. Ja. Maar is hij echt zo gevaarlijk zoals hij eruit ziet?
0: Nou, in de meeste gevallen niet.
2: Mensen zijn echt bang voor zo'n beest.
0: In het verleden, toen ik begon, waren ze er nog helemaal niet. Toen kregen we hier die warme zomers. En dus op een gegeven moment kwamen ze. Nu heb ik soms dagen dat ik voor de helft horenaars moet bestrijden. Zeg maar.
1: Oh ja?
0: Ja.
2: En die hebben ook nesten, net zoals een bij of een wesp.
0: Alleen een beetje ruiger, een beetje groter, hè? Want anders kunnen ze niet naar binnen, zeg maar, als we die kleine nestjes maken. Dus het zijn wel flinke nesten.
2: Hoe groot is zo'n nest? Hoeveel beesten zitten erin?
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik heb ze eerlijk gezegd nog nooit allemaal geteld. Dus,
1: er zijn er genoeg, begrijp ik.
0: Wel heel wat. Ja, het gaat wel om honderden, zeg maar. Hoor.
2: En hebben die dan ook een koningin?
0: Ja. Ja, ja.
2: Oh ja? Ja.
1: Dat werkt dus zeg maar net zoals bij bijen?
0: Ja, ongeveer wel. Ja. En aan het eind van het seizoen hebben ze meerdere koninginnen.
1: Ja, maar je had een nieuwtje over de hoornaar.
2: Ik heb vanmorgen gelezen in een dagblad... dat er in België iemand was overleden na een steek van noornaar.
0: Ja, dat kan, ja.
2: Is dat ook giftiger, dat gif?
0: Nou, het is wel aardig pittig als je daar een...

0: een steek van krijgen. Ik ben zelf ook wel eens geprikt door die beesten. Toen stond ik op een flatgebouwtje. En ja, ik heb altijd de neiging om dat zonder bescherming te doen. En toen kreeg ik een paar prikken. En ik kon niet van dat gebouw af. Ik denk van nou, als ik nou nog één prik krijg, dan spring ik zo van het gebouw af. Zozeer deed dat.
1: Zo. De prik zelf? Of de werking van het gif?
0: Ja, het is de werking van het gif uiteindelijk. Ja, ja.
1: En is dat, stel hè, je hebt zo'n allergie tegen wespensteken, is dat van een hoornaar dan nog gevaarlijker?
0: Ja, de hoeveelheden zijn groter. De prikken komen harder aan.
1: Oké.
0: En ja, die Aziatische die hebben de neiging om met meerdere tegelijk aan te vallen. Dus ja, dan krijg je dus ook meer gif binnen. En als dat ja, een reactie geeft waar je niet tegen kan, ja, dan kan dat uiteindelijk dodelijk zijn. Ja.
2: Ga je dan ook met zo'n kastje die beesten vangen?
0: Nee, die zijn niet te vangen. Wespen kan je helemaal niks mee. Hommels ook niet. Hommels, ja, die worden trouwens wel gebruikt voor de bestuiving.
2: Ja. Maar hoornaren en wespen, die vang je niet in zo'n
0: kastje? Nee, kan je eigenlijk niks aan doen. Toch hebben ze in de natuur wel een nut, hoor. Dat wel,
1: wat doen ze dan in de natuur?
0: Ze vangen heel veel insecten weg.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh, dat vind ik wel heel positief.
2: Ik vind het wel heel positief. Ik heb boerenzwaluwen in mijn stallen, zeg maar. Dus die halen ook heel veel insecten weg. Maar goed, als ik wist niet dat wespen en hoornaars dus ook.
0: Er is zelfs een vereniging die heel erg opkomt voor de wespen, zeg maar.
2: Oké.
0: Ja, de wespenvereniging.
2: Ja, ja.
1: En wat is dan de gekste plek waar jij ooit een bijenvolk hebt aangetroffen?
0: Een bijenvolk?
2: Ja, of een wespennest.
0: Een wespennest ben ik wel eens ergens in bed tegengekomen.
2: In bed?
0: Ja. Ja. Nou, dat was een bed die niet gebruikt werd.
2: Nee,
0: dus
2: dat snap ik.
1: Nou, ik heb er een in mijn kledingkast
2: gehad. Jij hebt
1: in
2: je kledingkast gehad, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, maar ook oude matrassen en ja, van die zittingen van de tuinstoelen en zo zijn ze gek op.
1: Oh, Jaspers, als je dan voortaan ergens op gaat zitten op zo'n oude tuinstoel.
2: Nou, dan deur maar eerst maar eens even kijken of daar een nestje zit. Ja,
0: ja, rollen vloerbedekking, ja, noem maar op, de gekste dingen.
2: Ja. Maar in bed, het lijkt me inderdaad wel een heel rare gewaarwording.
0: Ja, ja.
2: Ja, dat is ook. Zeg, zullen we eens even de keel smeren?
1: Ja, lijkt me goed. Helemaal met je
2: hezen. Ja, helemaal.
1: Stem.
2: Ik ben met je hezen.

En dan zijn we weer bij Beestjes. Voor de mensen die nu inschakelen, we zitten met Sjaak van Ierwaarden aan tafel. En we hebben het over vliegbeesten, noemen we ze maar eventjes in totaal. We hebben het over bijen gehad, de hoornaar. We zijn eigenlijk een beetje bij de wespen bij besteken. En natuurlijk

0: Een heel toepasselijk nummer van de Birds and the Bees. En we, ja, we zijn eigenlijk een beetje bij de wespen blijven hangen, of niet, Gerdien?
1: Ja. Ja. En ik lees hier dat zo'n nest kan wel uitgroeien tot 5000 wespen. Hoe groot is dan zo'n nest?
2: Zo'n nest is dan wel zo groot als een skippiebol.
1: Och.
2: Huh? En dat is om deze tijd van het jaar, zeg maar. Het begint in het voorjaar, in maart ongeveer, beginnen met één wesp. Dat is de koningin. En die maakt een klein nestje, die legt een paar eitjes en die komen uit. En dan daar komen werksters uit en die gaan er dan helpen. En dan verdubbelt dat steeds met mooi weer ongeveer in een week tijd.
1: Oh, gaat echt hard.
2: Dus wordt steeds groter en groter. En dat groeit dan uiteindelijk uit om deze tijd van het jaar tot zo groot als een skippie.
1: Maar eigenlijk is het dus allemaal familie van elkaar.
2: Het zijn allemaal, vooral zusjes van elkaar. Hè? Ja. En om deze tijd van het jaar dan zijn er nog wat mannetjes, de darren. Die zijn er om de nieuwe koninginnen te bevruchten. En dan, als het een beetje gaat vriezen, dan houdt zo'n nestje op. Dan sterft alles, behalve de nieuwe koninginnen die bevrucht zijn. En die zoeken dan een plekje op. Ergens in houthokken of in spleten van bomen of zo.
0: Of in een bed.
2: En die overwinteren. En die zoeken dan in volgend jaar in maart ongeveer weer een plekje op. En die bepalen dus zeg maar waar zo'n nestje komt.
1: Dus ze vliegen uit, die koninginnen?
2: De nieuwe koningin die overwinteren, zeg maar.
1: Ja, maar doen ze het niet in hun nest?
2: Nou, meestal niet in hun nest. Nee. Ze vliegen dus bij het nest vandaan en dan zoeken ze een plekje op waar ze overwinteren. Ze nemen eerst, ze eten zich eerst helemaal vol.
1: Dat ze een voorraadje hebben, zeg maar.
2: Precies, dat hun maag even goed vol is. En dan, dan gaan ze overwinteren.
1: Want ik had vorig jaar had ik een gigantisch nest in mijn klimop. En toen hoorde ik, laat maar zitten. Want volgende week vliegen ze toch uit. En dat was ook inderdaad zo.
2: Ja.
1: Dat is
2: er zat
1: gewoon
2: een nest in de klimop. Want ik heb het ook nogal eens dat mensen klimop hebben en dan ze denken dat er een nest in zit. Maar dat gewoon de klimop die insect allemaal aantrekt, zeg maar.
1: Nee, het was echt. Het is aan een brandgang. En de kinderen die uit school kwamen, die durfden allemaal ook niet meer door die brandgang. Want zoveel wispen.
0: Ja, dat
1: vlogen.
0: Zoomen hoor je ook natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Goed, een wespennest kan dus heel snel uitgroeien. Maar waarom zitten ze altijd op onze limonade en onze taart?
0: Ja, waarom eigenlijk? Altijd op die zoetigheid.
1: Ja,
2: dat is altijd. Dat begint in augustus ongeveer. Voor die tijd hebben ze er eigenlijk weinig tijd voor. Omdat ze te druk hebben met die nesten bouwen en hun larven te voeren.
1: Ja.
2: Als die werksters, zeg maar, die vrouwtjes, als die de larven voeren, dan krijgen ze van die larven de ontlasting, zeg maar. Dat moet dan de kast uit, maar dat is een beetje zoetig. Ja. En op die manier gaan ze dus aan die zoetigheid wennen. Alleen om deze tijd van het jaar worden er minder eitjes gelegd door die koninginnen. Dus ze hebben minder werk, dus hun taak zit erop en dan worden ze vervelend. En dan gaan ze op de zoetigheid af.
1: Ah.
2: Dus dat heb je de eerste maanden heb je er helemaal geen last van eigenlijk.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk in deze tijd moet je juist een beetje, als je met wespen hoef je zeg maar hiervoor eigenlijk helemaal niet zo bang te zijn, want die zijn toch druk, die gaan wel weg.
2: Ja.
0: Maar nu hebben ze behoefte aan zoetigheid.
2: Ja,
0: behoefte
2: aan zoetigheid. Ja. Fruit en zo, rottend fruit vinden ze ook heerlijk. Ja.
0: Ja, limonade vinden ze lekker.
2: Er is wel wat aan te doen hoor. Als je bijvoorbeeld mensen in de horeca hebt, die als ze de tafeltjes afnemen met water met een beetje azijn erin, zeg maar, en ze beginnen daar op tijd mee, dan verspreidt dat een geur. Dan ruiken ze die zoetigheid niet zo en dan blijven ze wel weg.
1: En azijn houden ze dus niet van?
2: Nee, de geur van azijn.
1: Bittere, zure luchten.
0: Ja, ik wilde net zeggen, want wij hebben wel eens in een marktkraam, we hebben wel eens een steen die we dan neerleggen, zoals bijvoorbeeld op de Edstoel in Anlo, die volgend jaar weer begint. En dan dat kwam ook dan een goedje overheen, waardoor de wespen niet.
1: Die
0: werden
1: naar de kraam
0: kwamen dan niet bij de kraam, want wij hadden daar natuurlijk stroop staan. ja, daar wilden ze graag op af. Dus,
1: en het is altijd in augustus.
0: Het is altijd in augustus. Ja.

0: Maar dat werkt, ja. Werkte prima.
1: Okay, nou, dit wist ik niet, maar er zijn inderdaad al meer van die foeveltjes.
0: Ja.
1: Er zijn zelfs ook nepnesten zijn er in de handel. Dat als je zo'n nepnest neerhangt, dan werkt dat psychologisch. Zo'n wesp die ziet dat en die denkt van, hey, concurrentie. En dan vliegt hij weg. Dus
0: oh, okay.
2: Territorium bezet, zeg maar.
1: Ja, zo kunnen we zien.
0: Grappig.
1: Ja.
0: Ja. Maar wanneer moet je nou precies in actie komen? Als je zegt van, nou, dan is het eigenlijk, nou, dan zijn ze eigenlijk wel best wel rustig. Maar wanneer het een beetje, nou, toch wel linkersoep wordt, dat ze misschien dat mensen er echt last van krijgen. Of wanneer moet jij in actie komen?
1: Ja, ik kom eigenlijk alleen maar in actie als er dus ergens een nest zit, waar we wat aan kunnen doen.
2: Ja, die overlast veroorzaakt.
1: En ik word ook wel eens in de horeca gevraagd, hoor. Dan zeggen ze, nou, we zitten hier onder de wespen. En dan, ja, dan geef ik dus die adviezen die ik net ook gegeven heb.
0: Ja.
1: En er zijn nog wel meer foeveltjes. Als je bijvoorbeeld citroenen hebt en je drukt er wat kruidnagels in.
0: Ja, volgens mij is dat het... Ja, volgens mij smeren ze dat op die steen.
1: Oh, oké.
0: Ja, okay. Ja nou, want ik wist het niet meer precies hoe het... Ja. Maar het is iets met citroen en kruidnagel.
1: Een beetje zurige geuren, ja, daar houden ze niet van.
0: Nee, als je heel veel doet... Dan houden wij er ook niet van.
1: Bier ook, maar ja, goed, en dan krijg je weer de geur van de bier ook. Dan moet je ook maar lekker vinden, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja, nou ja.
2: Ieder zijn voorkeur.
0: Ja, zo is het. Ja. Maar we gaan eens over tot een ander beestje. Hoe lijkt je dat?
2: Ik vind het een goed idee. Want er zijn nog veel meer beestjes natuurlijk.
1: Ja. Ik heb jullie lijstje gegeven. Dus.
0: Ja, zeker. Ja. En wat we hebben bijvoorbeeld, waar we het eigenlijk bijna nooit... We hebben het natuurlijk wel vaker over bijen en wespen en...
2: Hommels.
0: Hommels, oké. Okay, nou, hommels, volgens mij zijn mensen daar wat minder bang voor, maar... Hè?
1: Ja,
0: maar dan hebben we ook nog een vliegende houtaantaster.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, er zijn er inderdaad wat meerdere, ja.
0: Ja.
1: Maar je bedoelt waarschijnlijk de houtworm. Ja. De gewone houtworm.
0: De gewone houtworm.
1: Ja.
2: Kan
1: ja,
2: die vliegen dan?
0: Kan die vliegen?
1: Nou, de houtworm kan niet vliegen. Alleen, ja, je zou het een beetje kunnen vergelijken met een vlinder, zeg maar. Een vlinder komt in een rupstadium voor en in een popstadium. En dan ook nog in een volwassen stadium, hè, dus de vlinder. En zo is het met de houtworm ook zo. Komt dus in een eistadium voor en komt in een larfstadium voor.
2: En dat leggen ze dan in hout?
1: Ja, dat is, larf is net een made. En dan gaan ze verpoppen en als die uitkomen, dan krijg je die kleine gaatjes in het hout en het houtmeel. En ja, die kevertjes die kunnen dus naar andere plekken vliegen om daar weer eitjes te leggen.
0: En waarom gaan ze nou eigenlijk in hout zitten?
1: Nou, er zit cellulose in en dat is hun voeding eigenlijk.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus dat vinden ze lekker?
1: Ja.
0: Ach, nou, dat is eigenlijk best wel bijzonder.
2: Ik ben even benieuwd hoe zo'n vliegende wurm er dan uitziet. Als
1: nou, dat is geen vliegende wurm. Nee, hij is verpopt, hè?
2: Ja, bedoel, nee, als hij volwassen is.
1: Ik bedoel
2: de vlinder van de houtworm.
1: Ja,
0: de vlinder van de houtworm, ja.
1: Een wurm van een vlinder vliegt ook niet, hè? Dus,
2: nee. Nee, maar lijkt hij op een vlieg of
1: nou,
2: dat
1: is een klein kevertje. Heel klein kevertje. Je kan hem net zien, zeg maar, een paar millimeter groot. Ja.
2: En oké, dan heeft hij zijn weg naar buiten gegeten, die larve?
1: Nee, de kevertje heeft zich naar buiten gevreten.
2: Hij ontwikkelt zich in het hout,
1: ja, in het hout
2: en dan wordt hij een kevertje?
1: Ja.
2: En dan?
1: Dan vreet hij naar buiten, dan krijgt hij kleine gaatjes in het hout. Hè?
2: Ja.
1: En het kevertje dat vliegt weg.
0: En die houdt hij aan die
2: zoekt weer
0: een eigen. En die gaatjes hou je over?
1: Ja, gaatjes houden we over. Ja.
0: Maar daar worden die gaatjes ook weer opnieuw gebruikt ergens voor? Of is het dan gewoon...
1: Worden opnieuw gebruikt eigenlijk niet door de houtwormkever. Maar er kunnen wel weer andere ziektes, andere organismen kunnen erin gaan. Zo schimmels, zeg maar, die...
0: Ja, want anders zou je toch zeggen van... Nou ja, wat is het erg dat je houtwormen hebt, maar...
2: Ja, of je moet gigantisch aantallen hebben. Dat je echt die oude balken hebt. Die,
0: ja, waar al die dartboardgaatjes in zitten, zeg maar.
1: Een paar gaatjes en zak het hout natuurlijk zomaar niet in elkaar. Maar goed, het wordt steeds erger en het wordt steeds gekker. En vooral als het een beetje vochtig is en je krijgt er andere dingen bij, zoals schimmels en andere houtaantasters.
0: Wat doe jij er dan aan?
1: Bestrijden, we kunnen het bestrijden met een...
0: Hoe doe je dat dan? Want ik neem aan dat je niet met een kastje komt en al die beestjes erin doet.
2: Of met een injectienaal al die gaatjes.
0: Al die gaatjes een beetje vol.
1: Nou, ik moet zeggen, dat gebeurt wel met antiek. Er zijn wel wat mensen die alle tijd hebben en die...

0: die pakken een injectienaald en die gaan overal elk gaatje gaan ze een beetje van dat houtwormmiddel inspuiten.
1: Oh, echt?
2: En dat is gewoon gif, zeg maar, even plat gezegd.
0: Ja, het is een bestrijdingsmiddel. Ja, ja, ja.
1: Wel een bestrijdingsmiddel die wel... die mag, zeg maar, die toegestaan is.
0: Ja, zeker.
1: Ja, want daar moet jij natuurlijk ook mee uitkijken. Dat je met spullen werkt die toegestaan zijn. Ja.
0: En voor de radio zeker, hè? Dan moet je niet,
1: geen rare dingetjes vertellen. Denk erom, denk erom.
2: Nee. Maar hebben ze ook nog een voorkeur voor hout?
0: Jazeker, ja, zeker. Ja. Ja, een beetje zacht hout, hè. Spindhout vaak, daar begint het vaak bij.
2: En berkhout hebben dat
0: soort...
2: Ja,
0: berkhout is ook vrij zacht.
2: Green is natuurlijk ook redelijk zacht.
0: Maar als je bijvoorbeeld hooibulten hebt...
2: Ja.
0: Daar worden vaak ook palen voor gebruikt. En dan vreten ze soms de hele buitenkant vreten ze weg.
1: Ja.
0: En die kern die is keihard. En die gaat dan vaak nog jaren mee. Dus ook apart, dat.
1: Heel apart.
2: Ik heb dus nooit nagedacht over dit soort dingen.
0: Nou, zo'n kern is veel harder, dus het is minder aantrekkelijk.
1: En als je die houtworm dan hebt bestreden, geef je dan ook een soort van certificaat af?
0: Ja, geef altijd een jaar of 10 garantie, zeg maar.
1: Oké.
2: Okay. Ja. En waarom vindt zo'n kevertje dat zachte, vochtige hout juist zo lekker? Omdat het dan nog zachter wordt, is?
0: Ja, je moet...
2: Ik probeer niet in de psyche van een kever te kruipen, maar...
1: Ja, eigenlijk
0: moet het wel, hè. Ik bedoel, het is net als bij ons. Een aardappel die half gaar is, dan krijgen wij ook moeilijker naar binnen dan een prakje, zeg maar. Een prakje met een beetje zuur. Dat eet gemakkelijker weg. En zo is dat bij hun ook. Dus een beetje zachter hout is aantrekkelijker. Ja.
1: En kun jij ook zien wat voor beestje in het hout zit? Want we hebben nou toevallig over een houtworm. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook boktor.
0: Ja, boktor. En je hebt ook
1: kan die ook vliegen trouwens, een boktor?
0: Boktor.
1: Want het heet een tor.
0: Ja,
1: ik weet niet waarom een tor heet. Maar,
0: Hij komt in de kevervorm voor, zeg maar, net als de houtworm. Alleen die zijn een stuk groter, die zijn nog beter zichtbaar.
1: Ja, die kun je ook horen. Soms.
0: Ja, soms kan je ze horen
1: soms
0: knagen.
1: Soms kan je ze horen knagen. Ja,
2: dat... Maar heeft dat dan ook hetzelfde ontwikkelingsgebeuren als de houtworm? Dus die legt ook larven?
0: Ja. God. Alleen, ze zijn groter.
2: Dus ook grotere gaten?
0: Grotere gaten, ja.
1: En meer ellende.
2: Ja, meer schade.
0: Is moeilijker weg te krijgen. Ja,
2: zijn moeilijker te bestrijden dan houtworm.
0: Ik moet zeggen, er zijn zelfs al woningen afgebroken door de aantasting van boktoren, zeg maar.
2: En zijn dat dan oude woningen of heeft het daar helemaal niets mee te maken?
0: Meestal oude, maar ik ben ook wel woningen tegengekomen waar er nog wel vrij jong hout in zat. Met een aantasting, die zijn niet afgebroken, moet ik zeggen. Want die waren met een bestrijding nog wel te redden.
1: Dat lijkt me wel heel erg.
0: Ja, op tijd erbij zijn, dat is het belangrijkste.
1: Ja, precies. Dus als je dat gaat knagen hoort...
2: Hoe vaak ga jij naar de zolder om te kijken hoe het met je
1: met mijn boktor gaat? Ja. Nou, liever geen boktor.
0: Helemaal nog niet zo raar om één keer per jaar je hele huis eens te inspecteren. Even in de kelder, zeg maar, onder de kruipruimte.
1: Ja, ook naar schimmels kijken natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Of die op plekken zitten van... Nou, hebben we het over boktor gehad en houtworm. Wat kan je nog meer aan terug?
0: Nou, mieren bijvoorbeeld.
1: Mieren
0: kunnen ook heel wat aantasten. Ik ben wel eens onder de vloer gekomen en ik denk van... Goh, het lijkt alsof het gesneeuwd heeft. Dat was de isolatie die ze helemaal kapot fraten.
1: Och, jeetje.
2: En dan heb je natuurlijk het draaigatje. Nu.
0: Het draaigaatje, heb je in de bestrating. In de bestrating, de mieren in de bestrating, die maken van die...
2: Gangen?
0: Ja, die maken een gaatje en dan met een hoopje zand eromheen. Dat noemen ze draaigaatjes.
2: Nee, draaigatje heet het beest.
0: Oh, dat heet het beest. Oh.
2: Dat is een mier, maar die slingert steeds met zijn achterluifje. Dus daarom noemen ze dat een draaigatje.
1: Een draaigatje.
2: Ja, maar die hebben dus gigantische nesten... En dan vooral het liefste onder wegen en dat soort dingen.
1: Ja, en dan krijg je verzakking van de stenen.
2: Dan krijg je gigantische verzakkingen
0: van.
1: Maar die hoef jij nog niet te bestrijden, die mieren, of wel?
0: Jazeker, zeker. Ik ben nu met een caravan ergens bezig.
1: Zo.
0: Verschrikkelijk, die aantasting. Die zit dan in de isolatie, hè. Dus tussen de binnen- en de buitenkant van zo'n caravan. Dus daar kom je niet gemakkelijk bij.
2: Mieren heb je nu al?
0: Mieren, ja. Mieren. Dus die moet je lokken met een speciale gel met een bestrijdingsmiddel erin. En dat lukt wel, alleen daar gaat een hele hoop tijd in zitten.
1: Zeker.
0: Maar weer,

0: kijken van komt er weer nieuwe rommel bij? Als dat ophoudt, ja, dan heb je ze te pakken.
1: En als je over tijd gesproken, onze tijd is bijna om.
0: Oh, oké. Okay.
1: Zo snel gaat het nou alweer. Sjaak van Iwaarden. We hebben wel ons lijstje afgewerkt. Dus op zich was dat binnen de tijd ontzettend fijn dat je wilde vertellen over de bestrijding eigenlijk. Hè? We hebben toch eigenlijk best wel weinig over dood gehad. Hè?
2: Ja, maar dat hoeft niet altijd.
1: Dat hoeft ook al niet altijd. Zo is het.
2: Ja, maar ik heb al begrepen dat Sjaak nog veel meer bezig is. Oh, heel weet veel over te vertellen.
1: Ik denk dat we Sjaak nog maar een keertje moeten uitnodigen. Wil je nog wel een keer weer komen,
0: Sjaak? Graag, ja, natuurlijk. Ja,
2: goed, graag. Dat horen we graag.
1: Dat horen wij ook graag. Ja, zeker. Dankjewel, Sjaak.
2: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Bedankt.
0: En succes met alles.
2: Dankjewel.
1: Tot de volgende week. Dan is er weer Beestjes.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is

geplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden.

0: komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Uit het jaar 1984 was dit Cyndi Lauper met Girls Just Want To Have Fun. Koos, ik heb een vraag aan jou.
1: Nou, stel hem.
0: Als jij met een hond loopt.
1: Ja.
0: Ja. En dan loop je ergens in de natuur over een schelpenpaadje.
1: Ja.
0: Heb jij je wel eens afgevraagd hoe oud die schelpjes zijn waar jij overheen loopt?
1: Nee, maar ik heb altijd wel medelijden met ze.
0: Ja, nou ja,
1: je trapt ze allemaal fijn.
0: Ja, je trapt ze inderdaad allemaal kapot. Je trapt eigenlijk iets...

0: iets...
1: Levens.
0: Fossiel. Nee, fossiel niet levende. Fossiel. Want die schelpjes die jij op het schelpenpadje hebt liggen...
1: Ja.
0: Die kunnen tussen de 10.000 en 100.000 jaar oud zijn.
1: Eigenlijk vertrap je dus de geschiedenis.
0: Eigenlijk ben je echt de hele geschiedenis aan het vertrappen... op zo'n mooi schelpenpadje.
1: Ja, zo Lucien die knikt ook van... Lucien, ja, dat is een hele sterke opmerking, Koos, zegt ze.
0: Ja, dat is een hele, en, ja. En Lucien die kijkt met andere woorden van... waar gaat dit over?
1: Ik heb alweer 10 kilo schelpen kapot getrapt. Man.
0: Ja, dat is toch erg... Dat is een foei, foei, foei.
1: Foei, foei, foei. Maar wat wou je er verder mee zeggen? Of was dat
0: dat was gewoon... Want ik loop ook wel eens met de hond. En bij ons in de omgeving heb je heel veel schelpenpaadjes door de parken heen. En dan als ik dan s'avonds zo over dat schelpenpad heen loop... en ik hoor dat gekraak onder mijn voeten. En dan denk ik van, ja, hoe oud zullen die schapen... hoe oud zullen die schelpjes zijn? Maar goed, ik heb dat opgezocht, maar... Ja.
1: Ik denk wel miljoenen jaren, denk ik wel.
0: Ja, zelfs van voor de ijstijd nog.
1: Of niet, hè? Maar nog even een vraagje. Jij had een stelling.
0: Ja, ik heb inderdaad een stelling. En dat is een stelling wat eigenlijk een beetje gebaseerd is op Drenthe.
1: Oh, een Drentse stelling.
0: Ja, en in dorpsfeesten en alle oude Drentse tradities... staan onder druk door strengere regelgeving en klagende nieuwkomers. Ben je het daarmee eens?
1: Klagende nieuwkomers wel. En ik zou ook even een voorbeeld noemen. Vliegveld Groningen. Of voor ons hier Eelde. Daar zijn mensen, meestal met gebreide sokken... Die komen daar wonen en die zeggen dan... oh, er komt een vliegtuig over. Daar heb ik last van. Het moet minder. Dan denk ik, ga er niet wonen dan.
0: Ja, je weet dat je naar een vliegveld in een dorp gaat wonen... waar een vliegveld is.
1: Ja.
0: En dan ga je er inderdaad niet wonen. Maar goed, ook over de aloude Drentse tradities... die onder druk komen te staan door regelgeving.
1: Zoals?
0: Nou, dat je in allerlei regeltjes die de gemeente opstelt moet voldoen... wat haast niet meer te betalen is.
1: Nee, dat is de pest. Hè. De gemeente die haalt de portemonnee van de burgers leeg...
0: Ja.
1: Door overal maar vergunningen en dergelijke voor te vragen. En dat ben ik wel met je eens, dat is wel heel erg kwalijk soms.
0: Maar dat is met alles. Zoals nou ook, want je hebt één keer in het jaar heb jij bijvoorbeeld... en dat is in onze buurgemeente Midden-Groningen.
1: Ja.
0: Maar daar heb je één keer in het jaar in het prachtige Gorechtpark... heb je een viswedstrijd.
1: Ja, van Pozo.
0: Van Pozo.
1: Mag niet meer.
0: Dat mag niet meer.
1: Ja, mag wel. Maar die oudere mensen,
0: want het is een viswedstrijd speciaal voor mensen in de leeftijd van 70 tot 80 jaar of zo.
1: Ja,
0: moet je laten lopen vanaf een parkeerplaats.
1: 500 meter
0: verder. En moet je ze laten lopen met hun materiaal naar de vijver.
1: Ik mag het misschien niet zeggen, maar dan komen er van die voorlopig politieagenten en die gaan die mensen even bekeuren.
0: Ja, precies.
1: En dan denk ik van nou, goedemiddag. Maar wilt u nou meepraten over onze stelling van goh, ja, al die tradities, dat doen we moeilijk
0: dat
1: over.
0: Dat staat onder druk.
1: Staat onder druk. Ga dan WhatsAppen met 0592703030 en vertel ons wat u ervan vindt en misschien wat u denkt wat de oplossing daarvoor is.
0: Ja, en zou je ook al kunnen bellen, denk je?
1: Ja, probeer. Ik kan hem altijd opnemen dan, hè?
0: We kunnen hem altijd opnemen.
1: Zelfde nummer.
0: Je mag bellen onder hetzelfde nummer.
1: 0592703030.

0: Robert Graben met Don't Be Afraid of the Dark, 1988 alweer.
1: Ja, ja. Dat is een hele tijd geleden. Dus even kijken, 12 en 26 is 38 jaar geleden. Zo.
0: Ja.
1: Wow.
0: Oh, waren we nog jong.
1: Toen waren
0: we dachten
1: nog
0: dat we de hele wereld aan konden.
1: Ja, ja. Nou, ik heb nu nog wel eens het idee, hoor, dat ik de wereld aan kan. Maar dat is niet altijd zo. Ik hoor een muziekje op de achtergrond.
2: Ja, dat is van mij, dat is foutje.
1: Oh, dat is van jouw telefoon waarschijnlijk.
0: Ja, dat maakt niet uit, joh. Nou uit. Dus
1: okay.
0: Het zal wel weer spam zijn.
1: Hey, volgende week hebben wij een gast in de studio. Titia Flux.
0: Oh, oké. Okay.
1: En Titia Flux, die is van de stichting Lezen en Schrijven.
0: Ja.
1: Nou, daar gaan we een heel gesprek over hebben. Weet jij hoeveel laaggeletterden in Nederland zijn?
0: Ja, je hebt mij er al eens een keer wat van verteld, maar ik weet het zo niet meer. Ik ben ook druk op zoek naar dat nummer, maar ja, dat gaan we straks even draaien.
1: Ja, dat is goed. Ja,
0: ik weet niet waar dit staat, dus ik moet hem even opzoeken.
1: Ja, kijken we zo wel even. Maar goed, er zijn 3 miljoen laaggeletterden in Nederland.
0: Dat is nogal wat.
1: En dan, daar wil Stichting Lezen en Schrijven, die wil daar weer een actieweek doen. Dat doen ze altijd trouwens.
0: Ja.
1: Een actieweek houden van 8 tot en met 15 september. En die actieweek die begint traditioneel op Wereldalfabetiseringsdag.
0: Ja, dat is ook Anita Witsier doet er ook wel.
1: Anita Witsier is een van de ambassadeurs van
0: ambassadrices,
1: ja. Van Stichting Lezen en Schrijven.
0: Wij gaan het nummer even opzoeken en dan gaan we straks even draaien.
1: Ja, gaan we straks even draaien. Komt,
0: ja?
1: Komt.
0: Ja, dus prima. Wat gaan we nou gewoon even weer wat muziek?
1: We gaan gewoon een heerlijke muziek draaien. En ik zie dat jij iets van Bluff hebt staan.
0: Ja, die gaan we doen.
1: En dat is niets dan dit.
0: Ja, daar staat er.
1: Ja, dat staat
0: er. Dat kan deze wel zijn dan.
1: Dit is Bluff uit het jaar 1999 met de titel Niets dan dit.

Ja, ja, een abrupt einde, maar een geweldig mooi nummer van Bluff. En ja, niets dan dit. Goed, ik had het net dus over de stichting Lezen en Schrijven. Ik heb, er is mij gevraagd of ik een interview wilde afleggen met iemand van deze stichting. En voordat je een interview begint, ga je natuurlijk eerst even helemaal voorlezen en inlezen. En alles over die stichting wil je dan weten. En dat heeft mij zo geïnspireerd dat ik een heleboel teksten uit de verhalen gehaald heb. Die er op de website van Stichting Lezen en Schrijven staan. En daar heb ik een nummer van gemaakt. Weliswaar, de muziek zelf heb ik dus niet gemaakt. Maar de tekst heb ik alleen gemaakt. En dat is deze. En dit is speciaal een nummer voor mensen die helaas begaan zijn met het feit dat zij laaggeletterd zijn. En dat ze zich schamen daarvoor. Dat is helemaal niet nodig. En ik hoop dat dit nummer ze een beetje opvrolijkt en sterker maakt. Dit is 3 miljoen verhalen.

0: en Hunze Nieuwsflits uit de regio.
1: De politie waarschuwt inwoners van Assen voor nepagenten die langs de deuren gaan. De verdachten proberen met een babbeltruc woningen binnen te dringen. En de politie roept op om alert te zijn en bij twijfel direct om een legitimatiebewijs te vragen of 112 bellen. De gemeente A. en Hunze onderzoekt samen met de woningcorporatie Woonborg de plaatsing van verplaatsbare woningen op het terrein van de ijsbaan aan de Raadakkers in Anlo. Met het project wil de gemeente snel een flexibele oplossing bieden voor de lokale woningnood. Tegen een 41-jarige man uit Rolde is voor de rechtbank een gevangenisstraf geëist. De man wordt ervan beschuldigd zonder de vereiste vergunningen beschermde vogels te hebben verhandeld. Ook werd vastgesteld dat de dieren onder slechte omstandigheden werden gehouden. Anja Wiegertje-Smit is officieel geïnstalleerd als de nieuwe streektaalambassadeur van de gemeente A. en Hunze. Zij neemt het stokje over om op het Neder-Saksische en het lokale Drentse dialect in de regio actief te promoten bij jong en oud.

prachtig warm nummer uit het jaar 1977, You Are van Dolly Parton. Met het overlijden van Dolly Parton op 80-jarige leeftijd verliezen we een van de grootst, meest geliefde iconen uit de muziekgeschiedenis. Ze was natuurlijk de koningin van de country, maar bovenal een weergaloze songwriter en een verbindende persoonlijkheid met een immens groot hart. Het nummer dat we net draaiden, You Are, komt van het album New Harvest, First Gathering, de allereerste plaat die ze helemaal zelf produceerde. Het overbrugt op prachtige wijze de grens tussen country, pop en gospel influences. Maar bovenal laat het Dolly op haar puurst zien. Een ode aan iemand die de zon bracht in haar leven. Voor miljoenen mensen over de hele wereld was Dolly Parton zelfs die bron van licht en warmte. Haar stem en haar songs blijven voor altijd bij ons. Rust zacht, Dolly.

0: absolute klassieker uit het jaar 1976, Chicago, met If You Leave Me Now. Geschreven door Peter Cetera, en die de band hiermee hun allereerste en grootste nummer 1 hit ooit bezorgde.
1: Peter Cetera, kom bij je een beetje... Nee, dat is niet... Nee,
0: ja, jij denkt dat...
1: Tetero. Ja, Tetero, dacht ik. Ik denk, hey, Cetera.
0: Van T-Set.
1: Cetera, nee.
0: Ja, Peter Tetero was van T-Set. En die is helaas ook niet meer onder ons.
1: Ja, er zijn hele hoop... Jongen, je kon wel een hele dag maken hier met muziek van mensen die niet meer onder ons waren.
0: Ja, precies.
1: Er zijn ook bijna schelpen geworden, denk ik.
0: Ja.
1: Die zijn
0: nou ja, even ter verduidelijking voor de mensen die het...
1: Dit prachtige programma nou pas inschakelen.
0: Nee, maar die het verband tussen het schelpenpaadje en mijn intro niet begrijpen.

0: In het begin van het eerste uur, tweede uur, had ik het over het schelpenpaadje waar je wel eens overheen loopt.
1: Ja.
0: En dan vroeg ik mij toen af, hoe oud zouden die schelpen ongeveer zijn?
1: Ja.
0: Nou, dat kan variëren van 10.000 jaar tot 100.000 jaar tot miljoenen jaren.
1: Ja, maar ook hele korte, want een mossel die is nog geen miljoen jaar, die roestschelp.
0: Jawel, maar, maar hoezo de mossel?
1: Nou,
0: had je ook een mossel.
1: Ik hou van mossels.
0: Oh ja, die vind ik ook lekker.
1: Nou.
0: Hadden wij een hele andere naam voor. En we, vroeger toen we in de kroeg nog liepen.
1: Oh, jaren geleden.
0: Bij Annie en Wim op het hoekje van de Bedemerweg en de Noorderstationstraat was dat.
1: Ja.
0: Daar kon je ook van die
1: mossels
0: van die
1: krijgen.
0: Mosseltjes kopen, ja.
1: Niet ja, maar zonder schelp.
0: Ja, zonder schelp.
1: Die waren daar gepaneerd en zo.
0: Nee,
1: en
0: uit zuur. Uit het zuur.
1: Oh, uit zuur.
0: Ja.
1: Nou, weet je wat ook erg zuur is? Tweede uur is alweer voorbij.
0: Tweede uur is alweer voorbij. Ik heb trouwens begrepen dat wij heel goed doorkomen in het
1: Assen en Tinalo.
0: En Tinalo. Ja. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Dus, geniet er lekker van. Tot na de klok van vieren.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïnse drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht

En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft het DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid

0: en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage. AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
3: Goedemiddag.

0: Kan jij hem nog herinneren? De zomer van 69.
1: Ja, die leeftijd die heb ik al wel. En toen...
0: Zat je al achter de vrouw aan,
1: en toen even kijken, hoe oud was ik toen? 65, 65, was ik 14? Ja, zeker was ik achter de vrouw.
0: Ja, ja
1: zeker.
0: Dat zeg je nou net als Johan Derksen, omdat je toen... dat zelf graag wil.
1: Ja. Het is heel simpel. Ik was in die tijd, 14-jarige leeftijd... Ja, dan kreeg je al een beetje de kriebels. En
0: ja, 16 jaar was je getrouwd, of niet?
1: Ik was niet met 16 jaar getrouwd. Nee. Maar ik had wel graag met dat eerste meisje willen trouwen toen. Ja. Maar ja, dan waren we nog te jong. Ik had totaal geen cent te maken. Maar je dacht er toen wel heel makkelijk
0: daar
1: over.
0: Daar is ze natuurlijk. Wel lief, toch?
1: Jawel, ze was heel lief. En ik weet nog precies wie het is.
0: Oh, ja. Wie het is of was?
1: Nou, die het was. die het was. Hey, ik hoor een heel klein piepje. Ik weet niet of dat bij jou vandaan komt.
0: Dat was ik.
1: Oh, dat was jij. Je pacemaker sloeg over. Hey, maar we hebben net een nummer van uit het jaar 1970 gedraaid.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is alweer een hele tijd geleden, 30, 56 jaar geleden.
0: Ja.
1: En we gaan 10 jaar verder, 1980. En dat is er eentje van Driver's Seat.
0: Ja, die zijn in drive-in discotheken, of bioscopen en zo. Zat je daarop, of lag?
1: Ik stond er meestal
0: aan. Er waren heel veel mensen die in de drive-in bioscoop geen film gezien hebben.
1: Nou, weet je, de drive-in discotheken, weet je dat hier in de omgeving een drive-in bioscoop geweest is.
0: Ja.
1: En Drouwen en Zand.
0: Drouwen en Zand, ja zeker.

0: Ja, daar was een drive-in, die bioscoop.
1: Kan je nou frikadellen kopen? Pretpark.
0: Dat is nu... Nou, ik weet niet of dat nu dat pretpark is.
1: Hij zit ernaast.
0: Volgens mij ook, ja. Maar dat was, dat was een mooie tijd.
1: Dat zit wel in die tijd, ja. Dus,
0: je reed met je... Ik had toen een Scaldia. Moet je nagaan, zo'n Scaldia. Dat was de goedkoopste auto toen, maar dat was
1: maar hij reed
0: tank.
1: Wel.
0: Maar hij reed en dan ging ik met mijn eerste liefde...
1: je kon je stoel op tafel leggen.
0: Nou, het mooie was, die Scaldia die had een bank voorin.
1: Oeh.
0: Dat was één gedeelte.
1: Hoef je alleen maar kussen mee te nemen?
0: Alleen de kussen hoef je er maar mee te nemen. Oh. Jij hebt funzige gedachten.
1: Nee hoor, nee.
0: Jawel, jawel. We gaan nog even naar luisteren naar Sniffin' the Tears en het nummer Driver's Seat.

0: Ik heb dat toch vaak met nummers dat ik denk van... Goh, dat noem jij iets? Of Hans die noemt dan een titel en een groep. En dan denk ik, wat is me dat in vredesnaam? Ik moet altijd eerst horen.
1: Ja, ja, en dat heb ik... Nou ja, ik zit al vanaf 1969 een beetje in die muziekbusiness.
0: Ja, jullie hebben natuurlijk elk eerste nootje, dan weet je het al. Maar ook de titel en de artiesten weet je natuurlijk heel veel.
1: Ja, en de melodie, ja, die...
0: Je hebt heel veel in de discotheken gedraaid natuurlijk. Ja. Ja, en ik kwam pas vanaf mijn 40ste, dus 20 jaar geleden, in de muziek.
1: Ja.
0: Of in de muziek, in de radio.
1: Maar even... Muziek boeide jou dat niet dan? Of,
0: nee, er was maar één ding wat me boeide, was voetbal.
1: Dat was voetballen?
0: Ja.
1: En nooit profvoetballer geworden?
0: Nee, die kwaliteiten heb ik niet.
1: Nee.
0: Die heb ik overgeslagen.
1: Wat deed je met voetballen dan?
0: Schoppen?
1: Ja. Ja, dat was een hele retorische vraag voor mij.
0: Nee,
1: waar speelde jij?
0: Ik kon nogal heel hard rennen. En ik ben begonnen rechtsback. En toen moesten ze links heen hebben. Toen ben ik linksback gegaan. Maar ook wel en toen later van bij de volgende vereniging ben ik naar het middenveld gegaan. Toen ben ik ook wat meer op leeftijd. Ja, toen ben ik gestopt.
1: Maar als jij rechtsback bent, dan dat wil ook zeggen dat je rechtsbenig bent.
0: Ik ben
1: of kon je met beide?
0: Ik ben tweebenig nu.
1: Oh, tweebenig. Want daarom kon je rechtsback en linksback spelen.
0: Nou, het voordeel van linksback is dat ze meestal binnen doorgaan, tenminste in die tijd.
1: Ja.
0: En dat je daar je sterke been aan de binnenkant had. Dus dan kwamen ze altijd naar je sterke been toe.
1: Ja, precies.
0: Dus, maar ik had vroeger had ik heel veel sterke benen. Linker en rechter natuurlijk. En dat ging gewoon goed.
1: Ja, je meent het, joh.
0: Ja.
1: Linker en rechter had je.
0: Maar ik was niet heel eerlijk. Ik was een beetje een harde voetballer.
1: Ja, vaak een rode kaart gekregen.
0: Nee, dat ging toen niet. Hè. Er was nog veel meer pas op.
1: Oh, is dat zo?
0: Niet weer doen, hè? Nee, scheids.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat was... ik moet nou ook niet meer voetballen. Ik was er elke wedstrijd bijna uit, man.
1: Ja, ik ken ook iemand die moest in Vauxhall een voetbalwedstrijd spelen.
0: Heb ik ook gedaan,
1: Tegen het... In Froombosch bedoel ik.
0: Oh, heb ik ook
1: moest
0: gedaan.
1: Moest hij een wedstrijd spelen en hij heeft zeggen en schrijven... ongeveer 5 minuten in de wedstrijd gezeten. En toen kreeg hij een rode kaart, want hij voetbalde tegen het team van de politie.
0: Van de politie.
1: En dan heeft hij er toch eentje onderuit geschoffeld, joh.
0: Nee, wij hebben ook, bij FVV of met FVV tegen Froombosch voetbal. En daar kwamen de mensen met messensvelden en zo.
1: Ja, joh.
0: Dus wat een beetje hard rennen.
1: Ja, dat was heel hard rennen.
0: Vooral voor de keeper toen.
1: Ja, voetbal is dus nog steeds oorlog.
0: Ja, maar nou, niet. Is in
1: wie zei dat ook? Rinus Michels was dat, geloof ik.
0: Ja, Michels. En elk nadeel heeft zijn voordeel. Zegt,
1: ja, dat was Johan Cruijff. Johan Cruijff.
0: En snuifjes gebruiken, dat was kieft.
1: Ja. Oh, is dat zo? Oh ja. Dat is ook zo.
0: Nou, we gaan weer lang genoeg geëld, zou ik zeggen.
1: En, we gaan Nederlands draaien.
0: Ja, we gaan met het bruin portemonneetje naar een klein orkest... en laat mij maar alleen, of niet dan?
1: Dat lijkt me heel goed.

0: Ja, ja, 2015 alweer. Dus een van de 20's, weet je wel, van de 00 en
1: de zero's.
0: De zero's.
1: De zero's.
0: En de tens. Ja, tens. Ja, tens.
1: Ja, is dat zo?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Tens?
1: Want ja, het is in elk geval eentje van de zero's, dat weet ik. Dat weet
0: ja, 2005.
1: Ik weet zeker, als mijn kleinzoon dit hoorde, die stond te
0: zingen. Die stond te dansen.
1: Ja, die stond te dansen in de kamer, dat weet ik.
0: Nou, hij heeft een filmpje van gemaakt, gewoon even sturen naar 0592 70 30 30.
1: En als jij een vraag hebt of een verzoekje, kun je ook dat nummer draaien.
0: Ja, want het is nog altijd zo, zoals wij hier zeggen.
2: A en Hunze Backstage. U vraagt, wij draaien.
0: Zo is. Alleen er wordt op dit moment erg weinig gevraagd.
1: Ja. maar dat is een teken dat we goede muziek draaien.
0: Ik denk ook dat ze denken, nou, dat hoeven we echt niet te kiezen, want dat is er wel.
1: Er komt mooie muziek uit.
0: Daarom, zoals nu, en dat heb ik nou voor jou.
2: Kijk, dit is de stokoude stofnestplaat.
3: De stokoude stofnestplaat.
1: Ja, ja, onze stokoude stofnestplaat is deze week een van Peter Koelewijn. Hij was destijds een 19-jarige jongen die hielp in de vishandel van zijn ouders. Rock and roll was in de 1960 nog pure rebellie. Om zijn deftige ouders niet te veel voor het hoofd te stoten, bracht hij in 1971 onder de naam Peter en zijn Rockets Kom van dat dak af uit. Maar voor het gigantische succes van dit nummer was zijn anonimiteit al heel snel voorbij. Tijdens de opname in de studio klonk de band veel te braaf en veel te stijf. Producer Koen van Orso werd er zo gek van dat hij boos de studio inliep en tegen de jongens opdroeg om er als een stelletje wilden tekeer te gaan. En de deur smeet hij weer achter zich dicht. Ze speelden het nummer vervolgens totaal over de top. Luid en chaotisch. Precies die take werd de monsterhit. Nederland kende in die tijd vooral brave luisterliedjes van Wim Sonneveld en de zangeres zonder naam Ronnie Tober en Willy en Willeke Alberti enzovoort. Toen dit rauwe, schreeuwerige nummer de hitparades bestormde, wisten de radiomakers en oudere generaties niet wat ze hoorden. Het was de geboorte van de Nederlandse tienercultuur en zorgde dit nummer voor een absolute schokgolf. Het nummer heeft een lange, opbouwende intro. Het begint direct met de inmiddels legendarische schreeuwende uithaal... Hey, hey, enzovoort.

0: Het grijpt de luisteraars en de radioluisteraars onmiddellijk bij de kraag. In plaats van het Amerikaanse rockaccent te imiteren, zong Koelewijn onbeschaamd met een lichte Brabantse tongval. Dit gaf de plaat iets heel authentieks en lokaals, ondanks het buitenlandse genre. De tekst is bijna een cartoon. Een zekere Jansen weigert van een dak af te komen, wat resulteert in een kolderiek en rebels tafereel. Het is geen zware liefdesliedje, maar een absurde uitbarsting van energie.
1: Hey,

0: en Hunze Nieuwsflits uit de regio.
1: In de gemeenteraad van Assen is beroering ontstaan over een uitgave van 160.000 euro. Voor een extern onderzoek dat achteraf overbodig bleek te zijn. Verschillende fracties eisen verheldering van het college over hoe deze kostbare fout gemaakt heeft kunnen worden. In het Boshuis in Zuid-Laren brachten diverse regionale muzikanten afgelopen zondag een eerbetoon aan countrylegende Dolly Parton. Onder leiding van zangeres Hilde Vos werd tijdens een uitgebreide jam-sessie stilgestaan bij haar iconische repertoire. Het KNMI gaf voor de provincie Drenthe code geel af vanwege zware onweersbuien. Er werd gewaarschuwd voor plaatselijke wateroverlast, hagelstenen en stevige windstoten. Inwoners werden geadviseerd kwetsbare spullen in veiligheid te brengen. En dat was een bericht uit van 31 augustus, dus ik weet niet of daar iets van gekomen is. Auto belandt in de berm bij Eeksterveen. Op de Oude Dijk bij Eeksterveen vond zondagavond een eenzijdig verkeersongeval plaats. Een personenauto raakte om nog onbekende reden van de weg en kwam in de berm terecht. De bestuurder is door medisch personeel ter plaatse gecontroleerd.

0: George McRae. Getrouwd met een Nederlandse dame en woont in, ja, volgens mij in de provincie Noord-Brabant of Limburg. Een van die twee, daar woont hij. Maar wat ik, wat mijn doelstelling is, om hem een keer in de uitzending te krijgen, George.
1: Ja, als, ja, met de telefoon even. Ja, even komen. Maar hij krijgt geen kilometervergoeding.
0: Hij krijgt geen, nee.
1: Maar het, is, het zou wel leuk zijn natuurlijk, van het zuiden van het land even naar het noorden.
0: Ja, voor een interview van pakweg een 8-9 minuten. Ja.
1: Nee, nou,
0: dat
1: gaat,
0: dat zal wel telefoon.
1: Ja, dat zal wel telefoon niet worden, ja, dat denk ik ook.
0: Dat weet ik wel zeker. Hé, hey, maar ja. Het volgende nummer, dat is er eentje van een hele bekende jonge dame.
1: Oh.
0: Die volgens mij, maar ik kan ernaast zitten en de luisteraars die mogen hierop reageren natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is Desiree. En
1: oh, ja.
0: Desiree, die zat ook namelijk in de band Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Dat was hem. Fourth floor.
0: Dat was hem.
1: Ja, fourth floor.
0: First floor. Nee, ja, fourth floor. Ja.
1: Two brothers on the fourth floor.
0: Two brothers third. On the fourth floor.
1: Fourth, third floor.
0: Ja, Desiree heb je ook onlangs nog kunnen zien in De Beste Zangers.
1: De Beste Zangers.
0: Ja.
1: Ah, kom wel zingen.
0: Ja, die ja. kan inderdaad.
1: Nou, gaan we nou naar luisteren.
0: Dit nummer is vanuit 1998 en het gaat over live.

0: Ja, ja. Het derde uur zit er ook al haast weer op.
1: Zo is.
0: Joh, wat gaat dat allemaal snel. Trouwens, ik wil nog even weer terugkomen op het vorige nummer van Desiree. Daar wil ik toch nog even weer op terugkomen. Want ik heb dat even uitgeplozen en uitgezocht.
1: Foutje.
0: Maar het was een klein foutje. Want Desiree, de zangeres van Live, soms genoemd als Live, was niet de zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor. Desiree is de Britse zangeres achter Live. You Gotta Be Feel So High. Van die nummers. Bij Two Brothers on the Fourth Floor was Desiree. Er was ook een Desiree, maar dat was Desiree Manders.
2: Ja, de vrouwelijke... die was bij de beste zangers.
0: En die was bij de beste zangers, ja. Dus dat was net even een foute aankondiging. Maar nou, we hebben het niet goed gemaakt.
1: Het was een
0: vergissing.
1: Niet zo juiste aankondiging. Je doet niks fout. Hè?
0: Nee, van fouten
1: Sapel jezelf toch niet naar beneden. Je hebt van fouten leren.
2: Nou, wij leerden niet meer.
0: Nee. Op onze leeftijd gaan we niet.
1: Wij zijn al zo vastgeroest.
0: Ja, we zitten gewoon vastgespijkerd, jongen. Dat is waar.
1: Maar
0: nogmaals, we lopen naar het einde van het derde uur. Zo dadelijk krijgen we de commercials.
2: Nee, alleen maar nieuws.
0: Alleen het nieuws.
2: Alleen het nieuws.
0: Dan heel kort even iets over Radio Arnhemse, geloof ik.
2: Nee, over dit programma.
0: Over dit programma.
2: En dan gaan we het laatste uur in.
0: En dan gaan we het laatste uur in. Dus. Jongen.
2: Dus.
0: Time flies.
2: Tot zo.
0: Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage. A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis.

0: Het blijft tijdloos. Als je het leuk vindt. Dat is altijd tijdloos natuurlijk. Maar ja. Eagles, Hotel California. De lange versie. Heerlijk, die gitaar erbij.
1: Ja, zes minuten nog wat, hè?
0: Dit was 6:20, ja.
1: 6:20, ja. Ja. Prachtig mooi. Maar trouwens, ze hebben alleen maar mooie platen. Maar ik ben heel nieuwsgierig wanneer dat deze keer weer op de eerste plaats van de top 2000 komt.
0: Ja, dat is ook weer de vraag, hè? Dat weet je ook niet eigenlijk.
1: Nee.
0: Dus dat moeten we allemaal maar weer afwachten. Maar wij in dit laatste uur van A en Hunze Backstage op deze 2e september maken in ieder geval heel veel mooie muziek. En wilt u nog een plaatje horen dit laatste uur? Bel of app gewoon naar 0592 70 30 30.
2: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
3: Will he offer me his mouth?
2: Yes.
3: Will he offer me his teeth?
2: Yes.
3: Will he offer me his jaws?
2: Yes.
3: Will he offer me his hunger?
2: Yes.
3: Again, will he offer me his hunger?
2: Yes.
3: And will he starve without me?
2: Yes.
3: Then does he love me?
2: Yes.
3: Yes.
2: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
3: Yes.
2: I bet you say that to all the boys.

Afgelopen zondag zwaar beschadigd geraakte nadat de bestuurder op de Balkenweg in Assen de controle over het stuur verloor en tegen een boom botste. De hulpdiensten waren snel ter plekke om het voertuig en de inzittenden te assisteren. Elektrische auto in brand bij laadpaal in Assen. Aan de Nobellaan in Assen is in de nacht van zaterdag op zondag een elektrische auto uitgebrand bij een openbaar laadstation. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. De moordcijfers in Drenthe op historisch laag punt. Uit recente misdaadcijfers blijkt dat het aantal dodelijke geweldsincidenten in Drenthe is gedaald naar het laagste niveau in 30 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn er in de hele provincie 15 gevallen geregistreerd, wat aansluit bij de landelijke daling. Dreigende sluiting voor zwembad De Smelte in de Smilde. Zwembad De Smelte in Smilde staat mogelijk voor definitieve sluiting. Het college van Midden-Drenthe heeft besloten om de subsidiekraan per 9 november dicht te draaien. Tot grote bezorgdheid van vaste bezoekers en de lokale zwemclub. Vliegroute Eelde-Tenerife geschrapt voor de eerste vlucht. Luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft de aangekondigde vluchten van Groningen Airport Eelde naar Tenerife geschrapt. Vanwege interne bezuinigingen gaat de route toch niet door. Wat een teleurstelling betekent voor reizigers uit de regio.

0: Kan jij ook piano spelen, Arim?
1: Ik kan piano spelen, ik kan...
0: Is het ook aan te horen?
1: Het is niet maar, om aan te horen.
0: Ik ga nee. het ook spelen, maar dat, ja, ik, iedereen loopt weg.
1: Ik weet
0: jij
1: waar...
0: krijgt de zalen wel vol?
1: Ik krijg de zalen niet vol, nee. Ik weet toevallig op de piano waar de toetsen C, D, E, F, G zitten.
0: Ik weet waar de meest links en de meest rechts zit. En verder dan er zit wat zwarte.
1: Hoog en laag.
0: Ja. Ja. Ja. Ik ben daar niet zo. Ik ben niet zo'n muziek.
1: Nee, maar het is wel een geweldig mooi instrument, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, Chai Coltrane, oh, dat is ook een virtueus op de piano.
0: Oh, gaan we die straks nog even draaien?
1: Oh, dat kunnen we straks ook nog wel even draaien. Ja, ja, alles is mogelijk. Hè?
0: Alles is mogelijk hier.
1: Ik bedoel, en mocht het zo zijn dat je een plaatje niet gehoord hebt vanmiddag...
0: Dat kan.
1: Dan kan je gerust naar de studio bellen of even whatsappen naar 0592 70 30 30. En we draaien hem voor je.
0: Dat hoop ik, ja, daar gaan we wel vanuit.
1: Daar gaan we vanuit. Dat gaat ook wel lukken, denk ik.
0: Ja, absoluut. Waar gaan we nou naar luisteren?
1: Ik zie daar iets van Grease Lightning.
0: Nee.
1: Ik hoorde nee, net dat...
0: Die van jou.
1: Oh, die van mij. Wat dacht je van Go Like Elijah?
0: Nee. Dus,
1: nee.
0: Nee.
2: Oh, dat is Hunze Backstage. U vraagt, wij draaien.
0: ZZ Top.
1: Ja, ZZ Top.
0: Die wou je zien.
1: Sharp Dressed Man. Ja,
0: ja, maar je bent soms een beetje... Ja.
1: Ja, ik ben soms een beetje... Maar dat komt ook omdat we in vierde uur zitten.
0: Ja, ja, ja, dan, ja meestal moet jij altijd...
1: Honger speelt een beetje op.
0: Ja, en meestal dan moeten wij ook wel even rusten soms.
1: Ook dat. Ja, normaal gesproken hebben we op dit tijdstip hebben we een powernapje.
0: Daarom, we hebben nou 7 minuten om niks te doen. ZZ Top. Sharp Dressed Man.

0: Kiek Show Live.
1: Ah, ja. Dit is Jai Coltrane. Terug naar het jaar 1982. De herstel 1972. Met Go Like Elijah.

0: Bas, ja. Afgelopen.
1: In één keer afgelopen. César die maakte er een heel leuk stukje van samen met Barry Hay. En Kooijmans was er ook. En die is trouwens ook al overleden.
2: Ja, maar het is allemaal...
1: Maar goed.
0: Het is nostalgie.
1: Een prachtig oud nummer. Of nou, ja, het is een oud nummer. Lange tijd op nummer 1 gestaan van de Nederlandse top 40.
2: Heel vaak.
1: Heel vaak en heel lang.
0: Het is gebeurd.
1: Ja, het is weer gebeurd.
0: Het is gebeurd voor de eerste... Ja, dit was eigenlijk een unieke situatie deze keer. We waren voor het eerst beluisteren in 3 gemeenten.
1: Integraal uitgezonden dit programma.
0: Assen. Tinalo en natuurlijk onze eigen gemeente A en Hunze. En dat zal nu alle weken staan te gebeuren, heb ik begrepen. En straks na half september dacht ik, dan kwamen alle programma's tot 6 uur. Komen allemaal van de diverse radiostations, maar allemaal in alle gemeentes komen die te gaan. Dus allemaal integraal. Zo is het. Ja, je bent er stil van, hè?
1: Nou, ik ben er inderdaad stil van. Ik kan ook niet wachten dat het zover is, trouwens.
0: Nee, ik
1: maar het is pas officieel in 2028.
0: Nou, nee. Uiterlijk 1 januari 2028. Maar ik denk gezien het enthousiasme van een hele hoop medewerkers... dat wel eerder zal zijn. Maar wij zullen zeggen, tot ziens.
1: Ja, we willen natuurlijk alle luisteraars van Tinalo en Assen en omgeving... willen we heel hartelijk bedanken. Ja. En niet te vergeten... onze eigen vaste luisterrubriek van Radio A.
0: Ja, absoluut. Zo is het.
1: En volgende week zijn we er trouwens weer. En dan hebben we ook weer beestjes met het onderwerp koeien.
0: Maar...

0: En dan krijgen we een interview met Titia Flux van de Stichting Lezen en Schrijven over de Week van de Laaggeletterdheid. En natuurlijk krijgen we ook weer een nieuwe SSP-plaat, oftewel dus stokoude stofnisplaat.
1: Gewoon reden genoeg om ook volgende week gewoon naar ons te luisteren. Ja. Dames en heren, dank voor het luisteren en tot
0: de volgende week. Hoi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Haarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: zijn in Anlo, waar we praten met Lucien van der Boor over haar bedrijf Peer de Grut Equicoaching.
1: Ze zijn allebei op leeftijd en als het heel hard regent, dan blijft hij slapen. Maar dan moeten we even de eigenaren van Jan is hier, of is Jan bij jullie? Ja, hij is hier. Ah, Jan, jongen, hou eens op. Oeh, dat is lekker, hè? Dit is madame.
2: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
4: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest dus nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
3: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
8: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
7: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: We zijn in Anlo, waar we praten met Lucien van der Boor over haar bedrijf Peer de Grut Equicoaching.
1: Ze zijn allebei op leeftijd en als het heel hard regent, dan blijft hij slapen. Maar dan moeten we even de eigenaren van Jan is hier, of is Jan bij jullie? Ja, die is hier. Ah, Jan, jongen, hou eens op. Oeh, dat is lekker, hè? Dit is madame.
0: Het is blijkbaar een levendig bedrijf. Tijd om kennis te maken met Lucien.
2: Ik ben vandaag weer op stap voor Asselij. En we zijn een eindje buiten Assen. Hele mooie route gereden. En uiteindelijk beland in Anlo. Want daar woont onze collega Lucien van der Boor. En die werkt ook bij Radio A in Hunze. Maar we kennen Lucien ook... Als collega ook vaak meegeholpen en meegepresenteerd met de live-uitzending en TT-uitzending. En hartstikke leuk. Dus wij dachten van, heel benieuwd wat voor talenten Lucien nog meer heeft. Lucien, wij zijn gast in jouw, of jullie, hele mooie boerderij in Anlo. Eerst ben ik wel heel benieuwd van welke eeuw is deze boerderij?
1: Ja, die is van de vorige eeuw. Deze boerderij is in 1912 of in 1914 gebouwd. En ik ben daar een beetje onduidelijkheid over, omdat er namelijk een steen bij de voordeur zit. Daar staat 1912 op en er staat ook dwars doorheen 1914. Gentse kantnoot, zeg maar. Zoiets.
2: Heeft toch een kindje misschien even gekrast op een onbewaakt ogen met jou van, ik heb leren tellen op school en ik doe het gewoon in 14.
1: Dat zou best kunnen. Het schijnt ook dat deze boerderij eerst omgekeerd heeft gestaan. Dat er brand is geweest en later weer is opgebouwd. Maar we hebben daar verder niet zoveel aanwijzingen verder voor kunnen vinden. En de mensen die dat eventueel zouden kunnen vertellen, die leven niet meer.
2: En verder, we zitten in een van de prachtige kamers en die gebruik jij voor je bedrijf.
1: Ja.
2: Hoe heet jouw bedrijf?
1: Peer de Grut Equicoaching. En dat staat voor paardencoaching.
2: Paardencoaching, ja.
1: En Peer de Grut, Grut. Het kan natuurlijk veel kinderen zijn, mm-hmm. Grut. Het kunnen ook grutjes zijn dat je kan eten. Ja. Maar ook een beetje een soort van troep mensen, grut. En peerde, dat is logisch, komt van paard. En peer de Grut is eigenlijk daar een combinatie van. Het eigenlijk niet al te serieus nemen, in die zin. Ik vond het wel leuk, want ik werk ook wel met kinderen.
2: Dus volwassenen, mooie combinatie.
1: Ja, volwassenen en kinderen.
2: Ja, zeker. En Lucien, wat doe jij als paardencoach?
1: Ja, ik heb twee paarden. Ja, voor kenners onder paarden betekent dat ik heb één KWPN'er. Dat is een warmbloed paard. Hij heet Wilco, het is een ruin. Hij is inmiddels 23 jaar. En een uitstekend coachingspaard. Het is een lief paard. Heel erg gericht op energie, op mensen. En ik heb een halve Fries. Dat klinkt ook een beetje raar, net of je een half paard hebt. Maar het is dus een kruising tussen een Friese, zo'n zwarte Fries paard. Mm-hmm. En een Palomino. Palomino Hengst is een lichtbruin.

0: bruin gekleurde paard met lichte manen. Dus je krijgt daar een beetje een aparte combi van.
1: Ja, dat is...
0: beetje bronsachtig.
1: Zie je die niet zo heel vaak in het weiland?
0: Nee, die zie je niet zo vaak.
1: Nee, zeker.
0: Nee.
1: En hoe lang ben jij al paardencoach?
0: Ik ben het onderhand al 7 jaar.
1: Oh, dat is ook alweer een hele tijd. Ja.
0: Ja.
1: En vroeger ook als kind al begonnen met paardrijden?
0: Ik ben wel begonnen met paardrijden. Coaching, dan rij je eigenlijk niet. Maar paardrijden, ja, ik rij graag paard. Ik mocht eigenlijk niet rijden van mijn moeder. Want zij had een heel ernstig ongeluk gehad met paardrijden. Dus ging ik met mijn vriendinnetje naar Zegse, toen ik 1 jaar of 8 was.
1: Oh,
0: want dan kon je nog gewoon een pony huren. Er werd helemaal niet gevraagd of je kon rijden. Je kreeg gewoon zo'n beest mee en een ritje er maar mee. Ja, toen kwam mijn moeder daarachter. Dus toen waren de rapen gaar. Mm-hmm. Ja, toen zei ze van, nou, als je dan toch zo ongehoorzaam bent, ga dan maar op les.
1: Ja, dan kon ze je ook wat in de gaten houden.
0: Ja, dan had ik tenminste iemand die op mij lette als ik aan het paardrijden was.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus ik heb toen wel steeds... Ik heb altijd wel bij een manege gereden. Ik heb nooit een eigen paard gehad.
1: Maar wanneer is je belangstelling gevormd, zeg maar, dat je dacht van, ik kan wel iets daarmee doen naar andere mensen toe, in combinatie met nu mijn 2 paarden die mij daarbij ondersteunen?
0: Dat is eigenlijk een lang verhaal. Kort hiervoor was ik makelaar taxateur. Dus een heel ander beroep.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dus je werkt dan ook veel met mensen. En daarvoor werkte ik in de psychiatrie. Dus ik heb een bijzondere loopbaan achter de rug, zeg maar. En toen werd ik op een bepaald moment, met een bepaalde leeftijd, dacht ik, is dit alles? En ik dacht, ja, hoe kan ik het nuttige en het aangename eens met elkaar combineren? Ik hou van het werken met mensen, maar ik hou ook heel veel van werken met dieren. En op een gegeven moment was het zover dat ik dacht van, hey, misschien kan ik wel iets met coaching doen. En toen kwam er iemand, een jonge dame bij mij aan de deur. Die was doorverwezen via een gemeenschappelijke kennis. En die zocht eigenlijk ruimte om met haar paard paardencoaching te gaan geven. En zij deed dat op de Canadese methode. Volgens de Canadese methode. Ja, en het was zo'n klik dat ik zei van, ik heb hier de ruimte, ik heb ook paarden. Als jij mij leert hoe die methode gaat, dan gaan we gewoon samenwerken. En toen zijn we samen begonnen, 7 jaar geleden.
1: Oké, maar je hebt dus 2 of misschien wel meer opleidingen als paardencoach, maar de Canadese methode...
0: De Canadese methode, ik mag dus coachen, ik mag gewoon mensen coachen, omdat ik gewoon... In de tijd dat ik in de psychiatrie zat, dat heet nu SPH, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, heb ik allemaal gedaan, dus je mag coachen. In de opleidingen zit coaching al.
1: Ja.
0: Maar ik heb geen specifieke opleiding voor paardencoach. Ik heb dus de Canadese methode voor coaching. Nou, eigenlijk is het paarden trainen. Het is een trainingsmethode vanuit Canada om wilde paarden tam te maken.
1: Oh ja, ja.
0: En dat doen ze in Canada door middel van energie.
1: Mm-hmm.
0: En het is een hele paardvriendelijke methode. En paarden reageren dus ook op bepaalde aanwijzingen van jouw lichaam. En van jouw uitstraling.
1: Die lees je eigenlijk, hè?
0: En dat doen ze volgens een bepaalde structuur.
1: Mm-hmm.
0: En die is overal hetzelfde en die geldt voor elk paard. Ja. Maakt niet uit welk paard het is.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En dat heeft ze mij geleerd. En wij hebben dat een aantal jaren samen gedaan. Totdat zij ging trouwen en kindertjes kreeg. Kindje kreeg.
1: Toen dacht een zeer druk bezette Lucien. Dat kan er wel bij, want dat vind ik heel leuk. En daar hebben andere mensen ook heel veel aan. Dus met open armen ontvangen natuurlijk. Ja.
0: En sinds die tijd doe ik het wel alleen. Dat zij natuurlijk ook met haar man had zij al een bedrijf in de IT. Dus dat is een beetje gegroeid. Toen zei ik van, nou, als ik dan een grote groep heb van 10 man, dan vraag ik haar erbij. Maar in principe doe ik maximaal 5 man.
1: Oké, en heb je 1 paard voor 5 mensen?
0: Ja, en ik hangt er ook een beetje van af. Ik heb natuurlijk 2 paarden, dus

0: Je kan ze allebei inzetten.
1: Ja.
0: En ik zet allebei bij verschillende onderdelen neer. Ik heb een onderdeel leiden en een onderdeel sturen. Dus met name voor trainingsdoeleinden voor leidinggevenden is het heel erg een mooie methode.
1: Ja.
0: Dus dan kan je eigenlijk door middel van opdrachten die ik dan geef, zeg maar, aan degene die gecoacht wordt, ook zien en merken. Mensen kunnen ook zien wat er gebeurt, hoe een paard reageert.
1: Ja, dus en heb je ook wel bijvoorbeeld, dit is dan specifiek, ik denk even aan iemand die wat moeite heeft om zijn plek te vinden binnen een organisatie. Die komt misschien één op één bij jou voor de coaching.
0: Kan, ja.
1: En dat bevalt heel goed, maar is er daarna ook een vervolg? Dat je zegt van, ik heb 4 collega's en daar wil ik graag in die groep van 5.
0: Dat kan.
1: Weer mee verder, zeg maar. En dan komt er uiteindelijk een eindresultaat en dat ga je bespreken.
0: Wat ik wel eens doe, zeg maar, dat ik een. Ik ben ook wel eens onderdeel van een coaching. Van een coach van een groot bedrijf. Dan komt diegene komt hier en die zegt van, ik heb een aantal mensen. Dan wil ik graag dat die gecoacht worden. Maar die kent die mensen het beste. En die maakt dan zeg maar dat oordeel van hoe die groep verder moet. Ik ken doorsnee eigenlijk niemand.
1: Nee.
0: Ik ken eigenlijk niemand. Dat vind ik eigenlijk heel prettig. Want ik ben dan ook onbevangen.
1: Ja,
0: dus als er iets gebeurt tijdens de coaching sessies. Mm-hmm. Dat de opdracht gedaan wordt. En dat wordt op een bepaalde manier gedaan. En het paard reageert op een bepaalde manier. En ik confronteer zeg maar de coachie daarmee. Dan is dat gewoon. Ja, eigenlijk ook heel eerlijk, want ik ken diegene niet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik kan alleen maar zeggen, goh, gebeurt het vaker dat dit zo gebeurt, of dat het niet zo gaat, of dat, het, dat je hierdoor geraakt bent, of dat je over je heen laat lopen, of dat je juist afstand schept. Dat kan ik lezen in een paard.
1: Ja. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel situaties waar jij ook in getraind bent om dat te herkennen. Maar hoe is het voor het paard om... het grote hoofd is op een gegeven moment vol.
0: Ja.
1: Wat zie jij bij jouw 2 paarden?
0: Als ze er zat van zijn.
1: Als ze er helemaal zat van zijn.
0: Dat zie je. Ja, hoe moet je dat zeggen? Kijk, iemand kan natuurlijk heel, heel weinig energie hebben. Maar als een paard geen energie meer heeft, dan denkt hij van, schiet maar in de kerstboom. Want ik doe het niet meer. Ja, dan wordt het heel lastig. Mm-hmm. Ik test dat wel eens. Want soms kan het ook aan een coachie liggen. Hè, als er wat minder energie ligt, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga ik zelf wel eens even kijken of het daar ook echt aan ligt. Ik herken het natuurlijk na zoveel jaren, herken ik het wel. En dan zeg ik, jongens, we gaan even een ander paard pakken. Want deze meneer of mevrouw is er wel klaar mee. En die moet eventjes het hoofd leeg hebben.
1: Even lekker erbij in. En,
0: dan gaan ze erbij
1: even het eruit galopperen, zeg maar. Ja. Ja, precies.
0: Maar andersom heb ik het ook wel eens gehad.
1: Uh-huh.
0: Ik had een keer dat het oudere paard die had wat aan zijn oog gehad. Er was een vlieg ingevlogen. En die had die week daarvoor een beetje een dik oog. En die was een beetje, die sloeg steeds met zijn hoofd.
1: Uh-huh.
0: Nou, dat is als je paarden niet gewend bent en je loopt er dan naast. En je moet er van mij dan leg maar naast lopen. Of je hebt er dan een lijntje vast. Ja, dan is dat best wel een beetje spannend. Want je weet niet wat dat paard gaat doen.
1: Ja. Ja.
0: En toen zei ik van, nou, dit gaan we even niet doen. We gaan eventjes het paard weer in de wei zetten. Want hij heeft te veel last van zijn oog. En zo kunnen we niet met elkaar werken.
1: Mm.
0: Nou, dus hij ging de wei in. En we haalden het andere paard op. Nou, dat ging allemaal prima. Maar hij ging steeds dichterbij staan. Hij wilde steeds. Hij, op een gegeven moment dacht ik, denk, nou, hij wil gewoon ook weer coachen. Hij vindt dat leuk.
1: Mm-hmm.
0: En ik zei, nou, zullen we dat toch maar doen? En hij was ook minder met zijn hoofd aan het slaan. Dus ik zeg, nou, vooruit, kom er maar bij. En we hebben dat toen gedaan. En hij vond het

0: Geweldig, hij heeft geen één keer met zijn hoofd geslagen. Ah,
1: hij heeft heel bijzonder.
0: Echt, dat is echt heel bijzonder. Ja. Hij vond het echt, hij wilde er gewoon graag bij horen.
1: Toch merk je dan hoe graag ze ook iets voor jou willen doen en iets voor je willen betekenen.
0: Ja,
1: doen.
0: Ja, en ze krijgen natuurlijk ook hele prettige aandacht. Want nieuwe mensen zijn altijd vaak heel erg lief tegen de paarden.
1: Ja,
0: en kroelen. En dus dat vinden ze ook wel heel prettig.
1: Dat kunnen ze goed hebben.
0: Ja.
1: We gaan straks nog even naar jouw twee paarden toe.
0: Ja, zeker.
1: Even kennis maken. En heb je al gezegd dat dat kon. En Bert en ik werden ook al begroet door een hele lieve hond.
0: Ja.
1: Je kwam er net aan met wandelen en zo. Maar we maakten even kennis met de hond. Maar toen zag ik ook wel een hele alerte blik. En even gevraagd van is deze hond ook, ook van zichzelf al bezig om jou te helpen met een soort van coaching?
0: Ja, ik zet haar wel eens in. Het is een Duitse herder. Het is een eigen fox. Ze is inmiddels 9, dus is wel op leeftijd. Maar ik zet haar ook wel eens in tijdens coaching. Het is ook net wat je zegt, een hele lieve hond. Maar het is geen doetje, want nu kwam ik er aan, maar als omgekeerd, zeg maar, dan had ze jullie wel heel erg met blaffend begroet. Ze is wel heel erg waaks, namelijk. Maar omdat ze gewoon... zij is gewoon... Ja, als bij kinderen met spelen vindt ze geweldig. En ze is ook heel gehoorzaam. En het voordeel daarvan is dat als een kindje wat bang is voor honden, zij heel erg goed is. Want je hoeft maar één keer, ik noem maar wat hoor, even zitten zeggen. En dan luistert ze. Dus dat wekt ook vertrouwen.
1: Ja, absoluut.
0: Dus die het is zo'n grote hond, maar ik hoef dat maar te zeggen en het gebeurt.
1: Mm-hmm.
0: En op een gegeven moment dan spelen ze, rafotten ze met haar. En dan denk je van, toen ze hier kwam vond ze het allemaal een beetje eng en spannend. En ik heb ook wel agility spullen. Dus ik heb zo'n grote ruimte waar ze doorheen kunnen gaan. Zo'n soort koker-achtig iets.
1: Zo'n slurf.
0: Zo'n slurf, plastic
1: precies,
0: slurf.
1: Ja.
0: Ergens overheen springen en allemaal dat soort dingen.
1: Kinderen er ook bij.
0: En de kinderen vinden het geweldig.
1: Ja, en dat werkt ook op een hele natuurlijke manier natuurlijk. Hè? Dan heb je het eigenlijk niet eens over therapie. Maar dat vindt zich vanzelf mens en dier.
0: Ja.
1: Kind en dier in dit geval. Ja.
0: Maar het is goed voor het zelfvertrouwen van de kinderen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, we gaan zo meteen met jou naar de paarden. Maar Lucien, als laatste nog even van... hebben jullie nog meer dieren?
0: We hebben één kip.
1: Ja, oké.
0: Eén kip. Misschien zien we die nog wel. Maar meestal zit die hier voor de deur. En zij heeft een vriendje. Die woont hier tegenover. Dat is de haan. Dat is één haan.
1: Oh, okay.
0: Ja, ze zijn allebei overgebleven uit een koppeltje. Wat eigenlijk allemaal overleden is. Maar de haan heet Jan. En die komt haar elke ochtend ophalen. Dan scharrelen ze de hele dag en 's avonds brengt hij haar naar huis. Het is echt fantastisch.
1: Een voorbeeld voor veel mensen.
0: Ja, zeker. Ja, en zelfs hij laat haar ook als eerste altijd eten en zo. En, hij heeft haar ook wel eens gered. Dat er een andere hond die dacht, dat kippetje is wel een lekker kippetje. Nou, dat heeft die hond geweten. Die haan die viel toen de hond aan.
1: Zo.
0: Ja,
1: en die zijn allebei op leeftijd. En
0: ze zijn allebei op leeftijd. En als het heel hard regent, dan blijft hij slapen.
1: Oh.
0: Ja. Maar dan moeten we even de eigenaren van Jan is hier. Of is Jan bij jullie? Ja, hier is hier.
1: Ja, dat is sowieso een kinderboek van.
0: Ja, echt waar.
1: Echt geweldig. Met tekeningen erbij.
0: Ja,
1: ik zie het helemaal voor me.
0: Ja.
1: Nou, we gaan even met jou mee naar buiten, Lucien.
0: Ja, dat is goed.

0: Pasha.
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
0: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: It is Wednesday, my dude.

En goedenavond allemaal. Welkom op de woensdagavond. Zijn we weer met Geef ze van Jetjen. Mijn naam is Lars Jert en het is vandaag 19 augustus 2026. En we hebben weer een heel mooi programma voor jullie gemaakt, hopen we. Zo gaan we onder andere in een beetje op het nieuws van de week. Maar ik hoorde dus net in het journaal, want dat hadden we al eens een keer eerder behandeld. Hè, de tassen mogen niet meer op de bank bij de NS. En dat is gelukkig van de kaart. En dat vind ik op zichzelf wel natuurlijk heel goed nieuws. Dat is nieuws, dat is wel een sterretje waard. En dan kom je al heel gauw uit, denk ik, dan bij Steelers Wheel met Star. Kijk, slecht beleid moet je skippen. En dat heeft de NS nu gelukkig ook gedaan. Welkom, we gaan radio maken.

Lenny Ren van Agda en de Munich. En daarvoor hadden we de Manic Street Preachers met If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. En in de chat gaat het er ook al een beetje over. We hebben natuurlijk te maken met een ontzettende verandering in het weer. En ik moet eerlijk toegeven, ik word er toch wel snel zat van. Ik snap dat de natuur het nodig heeft, deze regen. Maar ja, ik vind eigenlijk de zonneschijn en het lekkere weer en 's avonds gewoon lekker buiten kunnen zitten en noem het maar op, vind ik ook niet verkeerd. Ja, nu moet in één keer volk thuis de Duplo uit de kast en de binnenspelletjes en noem het allemaal maar op. Want ja, het regent buiten en dat ben je niet zo gewend. Maar oké, voor de natuur is het, in de natuur is het beter. Ik krijg ook via de chat al een verzoekje binnen voor een beetje een regennummer. Die ga ik dan ook draaien. Maar eerst ga ik nog even mijn visie op dit weer geven. En dat wordt gegeven door de heren van Blind Melon. Want ik heb dus liever no rain.

je toch dat je moet oppassen met het spelen met schuifjes of met jingles vooral. Hè, dan gaat het in één keer toch mis. Want ik had dus eigenlijk helemaal niet soort van gepland. Ik had eigenlijk de volgende gepland. Omdat we het inderdaad over het weer hadden. Maar hier komt dan uiteindelijk toch nog Heather Nova met London Rain.

Like You Do, London Rain van Hetanova. Aangevraagd via de chat. En het is natuurlijk nu zomer, ondanks het weer. En veel mensen hebben daarom een zomerbaantje. Zo had ik in het verleden ook wel eens, toen was ik 13 jaar... en toen wilde ik heel graag een Xbox 360 hebben. Dat was toen helemaal de shit om te hebben. En ik kon gaan bollen plukken, want ik was 13, zoveel baantjes waren er niet. En als je dan ging bollen plukken, dan had je 50 euro in de week. Of ik ging mee met mijn neef, die was stratenmaker... en dan ging ik met hem mee straten... en dan kreeg ik aan het einde van de dag gewoon 50 euro in mijn hand gedrukt. En een Xbox die was toen geloof ik denk ik een 350 euro... en dan wil je nog een keer een spelletje erbij en ik geloof dat... In die periode zat er al wel een harde schijf in zo'n ding. Dus dan hoefde je geen memorykaart of zo meer te kopen. Maar ik denk, nou jongens, ik heb goud gevonden. Ik ga lekker straten hele dagen. Nou, dat heb ik ook geweten ook. Ik heb het denk ik anderhalve week volgehouden. Twee weken misschien. En toen zei ik, ik heb de Xbox bij elkaar. Ik vind het helemaal goed. Ik ga niet meer meedoen. Maar als je het dan hebt over mijn zomerbaantje goud vinden. Nou, dat hebben dus in Vlaanderen onder andere de Belgische Tina Kobe gehad. Die werkte daarmee in de bouw. Ook niet een licht zomerbaantje. En die vonden daarbij sloopwerkzaamheden in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde. Gewoon even 40 goudstaven en 4000 gouden munten... met een geschatte waarde van 9 miljoen euro. Nou, en ze hebben het ook nog netjes aangegeven ook. Hè? Dat vind ik helemaal dubbel knap. Maar dat is dan inderdaad nog eens goud verdienen met je zomerbaantje. En als je het dan natuurlijk muzikaal weer hebt over goud... ja, dan gaan we het theater in, dan gaan we op ballet... Sorry that the chairs are all warm. Met Spandau. Yeah, I could.

It's Friday, I'm in love van The Cure. En daarvoor hadden we Taylor Swift met een Cruel Summer, waar we nu ook wel een beetje last van hebben natuurlijk. Op dit moment dan. En we hebben daarnaast daarvoor ook Spendo Ballet natuurlijk, vanwege de goudvondst

Sint-Gilles Dendermonde. Vorige week draaiden we dit nummer ook al. En het is een beetje nieuwe muziek. En nou, we willen wel vaker nieuwe muziek draaien natuurlijk op Radio Anunzen. Maar deze vond ik vorige week eigenlijk zo leuk dat ik denk, ik doe hem deze week gewoon nog een keer. En hopelijk vinden jullie dat ook. Hier is Cage the Elephant met Beaches in Tennessee.

Booth Operator en daarvoor The Cure met Friday I'm In Love. De AVB, daar gaat het niet zo lekker mee dit jaar. Ze moeten de broekriem aanhalen. Vacatures stop hebben ze. Ze hebben minder investeringen. En dat komt vooral omdat de basisprijs voor een ton aardappelen echt stevig is gedaald. Die is nu €50. En dat is ongeveer een halvering ten opzichte van een jaar geleden. En dat komt eigenlijk omdat er vorig jaar echt ontzettend veel aardappelen zijn geproduceerd. Supergoed jaar gehad. Maar dan hebben ze dit jaar hebben ze daar helaas te wrange vruchten van. En ja, dan is natuurlijk hartstikke vervelend dat je het op dat moment echt even wat minder hebt. Want in deze regio, ook in Aanhunzen, hebben we nogal wat mensen die aardappels telen. Dus we hopen dat ze het nog op kunnen krikken. Nou, ik geloof €65. Laten we hopen dat het kan. Maar ja, die hard times, dat is niet fijn. En hopelijk is het dus met dit jaar, waar misschien alle oogst verpieterd is en we straks allemaal te weinig aardappelzetmeel hebben, is voor volgend jaar hopelijk de prijs misschien weer wat beter. Luisteren we hier dan even naar de hard times van Baby Huey. Leuk is anders.

Smith and the Tears met Driver's Seat. En daarvoor hadden we Baby Huey Hard Times over onze aardappelindustrie die nu gaande is. We zijn bijna richting het einde van het eerste uur. We gaan straks nog de Break de Week plaat doen natuurlijk. En die komt deze week van niemand minder dan de Dead Kennedys. Maar voor nu gaan we er even lekker uit met Shiny Happy People van R.E.M. En dan hoop ik jullie straks weer te horen op een nieuw uur Geef ze van Jetjen bij Radio Aan en Ze. Dus blijf er lekker bij. Tot straks. Hoi hoi.

0: Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reiss Nielsen was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
0: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

Bam! Goedenavond allemaal. Daarmee breken we de week weer traditiegetrouw met een echte beuker. Welkom op Radio A en Hunze. Welkom bij Geef ze van Jetjen. Mijn naam is Lars Jette. En het is woensdagavond, dus dan zijn we op de radio hier. Het is woensdagavond 19 augustus. En in de chat gaat het nu al een langere tijd over een bananenbrood. Iemand is, terwijl die lekker aan het luisteren is naar Radio A en Hunze, een bananenbrood aan het bakken. Ja, als je het dan hebt over een bakker, dan kun je misschien muzikaal er ook een beetje zijlings aan ingaan met een straat voor bakkers, oftewel de Baker Street. Ik zou zeggen, saxofoon in de aanslag, want we gaan toeteren met Jerry Rafferty. En baksen bij Heel A en Hunze Bakt.

Waylon Jennings en Willie Nelson met Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. En die kennen we natuurlijk van GTA San Andreas. Ja, iemand van mijn generatie die heeft dit soort muziek ook wel een beetje gehoord via computerspelletjes, via videogames. En in GTA San Andreas zat een country zender en die draaide dit. En als je dus inderdaad, nou ik denk dat ik 16 was of zo, dat computerspelletje speelde, dan kwam je met deze muziek in aanraking. Andere muziek waar we nu even mee in aanraking komen. Nieuwe muziek, namelijk van Weezer, is het nieuwe nummer CEO uit. En ik kan niet anders aanraden dan ook even de clip te bekijken. Want voor die clip hebben ze een ontzettende blik aan. Wij zeggen BN'ers, maar wat zijn het dan? Bekendelingen, bekende Amerikanen. In ieder geval een hoop bekenden hebben ze uitgenodigd. Zo zie je onder andere Mark Ruffalo, maar ook Tony Hawk zie je voorbij komen. Die figureren allemaal in deze clip van Weezer. En dus ook nieuwe muziek. Ik hou er altijd wel van. Hier is CEO.

just want the classics.

La Room met Bulletproof. En via de telefoon werd ze net de Lemming met Lucifera aangevraagd. Die gaan we ook draaien natuurlijk, dus die komt zo dadelijk aan. Maar nu eerst even een ander nummer. Namelijk, als je bij mij vraagt wat is nou het beste decennium voor muziek? Ja, dan ben ik heel erg bevooroordeeld. Ik ben zelf namelijk van 1990. Ja, en dan dat was eigenlijk wel het hoogtepunt. Hè? Dat decennium, dat eerste decennium, jaren 90 vind ik qua muziek, alles was volwassen. Laat ik zo zeggen, in de jaren 80 werd nog veel geëxperimenteerd met bepaalde dingen zoals hip-hop en R&B en noem maar op. Maar in de jaren 90 was dat er echt. Maar ook bijvoorbeeld op de radio, je hoorde verschillende stijlen, verschillende stromingen. Dat wisselde gewoon nog wel eens. En ja, er is voor mij persoonlijk eigenlijk geen nummer dat mij zo in één keer terugbrengt naar de jaren 90 als deze. Ik ken hem van TMF Hitzone 6, stond hij op. En die had mijn broer dan weer, geloof ik, bij de Biep geleend. En die had ik dan weer gebrand. En op die manier had ik hem ook een mysterietoren. Maar hier komen de New Radicals met You Get What You Give. Wat vinden jullie eigenlijk het beste decennium voor muziek? Laat dat weten in de chat. Ik ben benieuwd. Ik hoor het.

Lucy Farah van de Lemming voor Jan bij deze. En we blijven een beetje in de alternatieve hoek. In het eerste uur hebben we natuurlijk al eigenlijk uitvoerig over het weer gehad. Maar ik blijf er toch een klein beetje in zitten. En dat doe ik met de klanken van de enige echte Arjen Pronk. Die heeft daar ook een mooi liedje over geschreven. In het Neder-Saksisch. We blijven ook een beetje in ons dialect hangen nu. Hier komt In de Ring.

Fall and What and Pano met wat lekker getoeter op Radio A en Hunze. En daarvoor hadden we Arjen Pronk met In de Ring. De oude bassist van de Buckers. Daarvoor zat hij ook bij nog meer bandjes. En het ontgaat me even. Fatal Flowers? Ja, misschien, weet ik niet. Maar is voor zichzelf is hij gegaan. Heeft een paar albums, EP's uitgebracht. En ons helaas veel te vroeg ontvallen. Ik geloof vorig jaar. Als ik me niet vergis, is die er komen te overlijden. Heel jammer. Ik hou er wel van. Het is een beetje absurdistisch, maar ook wel weer heel leuk. Afgelopen weekend was, als je het dan hebt over de Buckers, het Boerenrockfestival. Dat was hier ook in de buurt. En ja, nou ja, hè, dat is, ik zie het toch altijd nog een beetje als de kleine neef van de Zwarte Cross. Maar dat is het volgens mij al lang niet meer. En daar zit dan ook in plaats van een cross zit een trekkertrek bij. Nou, voor een trekkertrek heb je natuurlijk ontzettende hoeveelheden pk. Nodig. En toen kwam ik al gauw uit bij dit volgende nummer van

de artiest Justice. Het is een beetje vaag, maar ik vind het wel lekker. Het is een beetje een soort synthesizer gebaten van de hogere orde. Dus ik zou zeggen, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het horen in de chat, laat het horen via onze WhatsApp. Hier komt Justice met Horsepower.

0: Bob.
1: Mad Candy. Ook een beetje ter ere van mijn dochter, want die komt nu in een leeftijd dat ze het doorheeft dat ik een snoepje eet en dan ook graag een snoepje wil. Vroeger kon ik gewoon rustig een snoepje eten en was het allemaal geen probleem. Maar nu in één keer is het, papa, wat heb jij? En als ik dan zeg een snoepje, nou, dan wil ik ook een snoepje. En dat is erg vervelend. Ik heb ooit wel eens van die internetfilmpjes gezien van mensen die dan uit zicht van hun kinderen verstopt gaan snacken. Maar ik snap het ondertussen een beetje. Ik begin het te snappen. In de chat hebben we het een beetje over synthesizer deuntjes. En ik weet ook van de meeste mensen die luisteren dat wij niet spugen in een Duitsstalig nummertje. En als wij die twee nou pakken, we pakken synthesizer deuntjes en we pakken de Duitse taal, dan kom ik eigenlijk al bij deze uit. Het is bijna tijd. We zijn bijna aan het einde van het programma, maar we gaan er nog een paar doen. Dus nein, man, ik wil nog niet gehen. Hier komt Laserkraft 3D.
2: Hey, komm schon. Es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen.

0: The dance hall days van Wang Chung. En ik zit even af te vragen. We hadden het in de chat even over afsluitende nummers die je draaide. Want eigenlijk was Lasercraft 3D Nine Man was een hele goeie. Om eigenlijk ook gewoon een avond mee af te ronden. En ik ben een beetje aan het twijfelen of ik... wat eigenlijk in de planning stond, de Foo Fighters gaat draaien. Of waar wij vroeger in de disco eigenlijk altijd mee eindigden. En ik denk dat ik dat gewoon doe. Dat is namelijk Big Daddy, een cover van Money for Nothing. Ik zou zeggen, fijne avond allemaal. Dit was Geefs van Jetje en hopelijk tot volgende week. Gaan we nu luisteren naar Big Daddy met Money for Nothing.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV.
2: Yeah, that ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and chicks for free.
1: Man, that ain't working. That's the way you do it. And let me tell you, brother, them

0: he's up there. What's that? Hawaiian noise?
1: Yeah, he's banging on them bongos like a chimpanzee.
0: Man, that ain't working. That's the way you do it.
2: You get your money for nothing, get your chicks for free.
3: Radio en Lunzen. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand.
3: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal.

0: In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
0: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
2: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd van Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
0: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klossen. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Twente en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Rolling Stones en Dusty Rhodes. Twee uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Eyes Like a Cat. Je hoorde Joe Louis Walker aan het begin van een nieuwe aflevering van Cobblestones in Dusty Roads. Welkom, mooi dat je weer bij ons bent. Dit is onze laatste zomerse aflevering en met ingang van de volgende week doen we weer gewoon zoals we jullie van ons wend bent, zeg maar. Veel blues en Americana. En vanavond in het eerste uur blues en het tweede uur maken we een muzikale reis naar New Orleans. Maar dat allemaal straks. Weer met Junior Wells. Van zijn album Paint the Town Blues is dit Two-Hearted Woman.

Train 444. Dat was Arthur Lewis. Hij kwam in 1976 met het album Knocking on Heaven's Door. En dat was ook de single. Maar toevallig was een man die ook nog met speelde op zijn album, Eric Clapton, die op hetzelfde tijd kwam met het single Knocking on Heaven's Door. Dus Arthur Lewis, zijn mooie single, die sneuvelde. Maar goed, we zijn van het album dit nummer, Train 444. En ik zal in de toekomst nog best een keer Knocking on Heaven's Door van deze man draaien. Hij overleed zo'n zin in 2014.

Kid Blue. Dat betekende de comeback van Herman Brood met QB in the Blizzards. En hij drukte zijn stempel gelijk op het album Kid Blue. Luister maar eens, Going to the City.

op de plaatmarkt in Gollo een week of geleden kwam ik aan de praat met een liefsloor. Toevallig kwam zoiets. En die man kwam aan de praat en die man kwam uit Zutphen. En hij had net een langspeelplaat gekocht van Oscar Benton. Dit nummer is voor Robbie. Wat je net hoorde dan, Oscar Benson. En de Benson Hearst Blues. En in Friesland kwam een band die heet Blue Horizon. En dit nummer is Shoulder to Cry.

Ja, zoals gezegd, een band uit Friesland, Blue Horizon. Ze bestaan niet meer, maar dit was wel een lekker nummer. Met een mooi gevullig begin en een hele gevullig eind. Shoulder to Cry. Weer met Little Junior in the Blue Flames. Fussin' and Fightin' Blues.

De Red Hot, natuurlijk hoorde je Robert Johnson. De man zijn levensverhaal mag bekend worden. Hij overleed op 27-jarige leeftijd door een strychninevergiftiging die je te danken had aan een jaloerse echtgenoot. Johnson was nogal een womanizer, zeg maar. Hier is het nogmaals, omdat het zo mooi is. I believe I'll dust my blues. Robert Johnson.

0: In 1971 verzamelde Big Joe Williams een koppel muzikale vrienden en vriendinnen om zich heen. En het resultaat was het album Going Back to Crawford. Dat was, zoals iedereen wel weet, Big Joe's geboorteplaats. Een van die vriendinnen was Amelia Johnson. En je hoorde net met Don't Stay Too Long. En je hoorde Big Joe op de gitaar. En van hetzelfde album kwam dit nummer, John Macon. Iedereen die noemde hem als Short Stuff. En je hoorde hem ook samen met Big Joe op gitaar. My Baby Stop Drinking Water.
1: Music from the Deep South. Listen to Cobblestones and Dusty Roads.

gelijk bodem. Je hoorde B.G. Hagen met zijn bluesband. U 2006 van het album Blues Originals and Classics was dit Cold Rainy Morning. Brownie McGee, we kennen de man natuurlijk allemaal dus in samenwerking met Sonny Teddy, maar ook alleen was zijn muziek meer dan hem uit de weerd. Dit is A Black Woman's Man, Brownie McGee.

Het mooie is dat als je af en toe loopt te streamen op een platenbeurs of op internet via die allemaal mooie sites hebt, waar je ook wel bijzonder waak tegenkomt, dan kun je zo'n mooie ding vinden. En ik vond een album dat heet First Came Memphis Minnie. En er zijn allemaal dames die een eerbetoon brengen aan Memphis Minnie. Een van de eerste grote blues die was. Dames, moet ik zeggen. En dit nummer hoorde je Mariah Muldaur. Een heel bekend nummer van Memphis Minnie. Me and My Chauffeur Blues was dit. En dan lopen we tegen het einde van het eerste uur. En nou, kunnen we heel lang op praten. We hebben straks het tweede uur neem je met naar New Orleans. Muziek uit de mooie stad en het zuiden van Amerika. En we sluiten het eerste uur af met Man in de Buurt, Emma Java, Sean Webster. Road Goes On Forever. Blijf bij ons, we zijn er zo weer.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken.

0: gesproken. Galicia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.
1: Sander Sterling.
2: Zimmerlaan, elke week wordt anders.

0: Poor Boy Shuffle, natuurlijk van de Creedence Clearwater Revival. Welkom terug bij Cobblestones en Dusty Roads. We nemen weer vanaf met NOLA, oftewel New Orleans. En daar gaan we zo vooral over vertellen, want het is onze laatste speciale zomerse aflevering. Maar voordat we dat doen, is het natuurlijk de tijd voor
1: de keuze van Jos.
0: En deze week heeft Jos gekozen voor een prachtige live-opname van Eric Clapton en Steve Winwood. Live opgenomen in Madison Square Gardens. Can't Find My Way Home.

band Party Blues, typische New Orleans geluid. Maar in dit geval komt het niet uit New Orleans, maar het komt uit Delfzijl en Appingedam. Het was de Pax Jazz Band als opwarmertje voor dit uur New Orleans. Maar eerst even, we gingen een beetje gek beginnen vanop. Maar Willie and the Poor Boys was natuurlijk het album waar Poor Boys Shuffle opstond van de Creedence Clearwater Revival. Goud, New Orleans, de smeltkloes in het zuiden van de Verenigde Staten. Ooit Frans en toen Spaans, toen uiteindelijk bij de hoofdstad van Louisiana. Dat is intussen ook al niet meer, dat is nou Baton Rouge. Het is een plaats van het verleden, de tot slaaf gemaakten, zoals het tegenwoordig heet, uit Afrika aan land kwamen. Maar ook natuurlijk de Fransen kwamen door, de Spanjaarden, mensen uit Zuid-Amerika en voor mij zelfs Duitsers. Het mag van die stad een mooie smeltkloes en het komt tot uiting in de muziek die in de Big Easy, zoals de stad ook wel genoemd wordt, mak wordt. Deze man bijvoorbeeld mag in dit programma zeker niet ontbreken. Ik heb het over Louis Armstrong, Potato Head Blues.

0: Ja, we zijn bezig met de laatste aflevering Zummerse Ding in Cobblestones en Dusty Roads. Verder we volgende week weer gewoon overgaan tot de normale zaken. En we zijn in New Orleans aanbeland vandaag. En je hoorde Jelly Roll Morton en I Thought I Heard Buddy Bolden. En nog zo'n man en nog zo'n nummer die, als je het hebt over New Orleans, zeker erbij hoort. King Oliver. En dit is St. James Infirmary.
1: Zummerse Ding.
0: Zummerlaan, elke week wordt anders.

gaat van de Mardi Gras, het carnaval en de garnaal en de gumbo. En natuurlijk de prachtige Frans aandoende gebouwen. Ik ben nooit geweest en het is echt een schitterende stad. Giacomo hoorde je van Sugar Boy en de Cane Cutters. En dit is Dave Bartolomeo en die bezingt de Shrimps en de Gumbo.

Art Neville was de zanger van de Hawkettes. En dit is een van de bekendste nummers over het carnaval in New Orleans. De Mardi Gras Mambo. Wie er met nog zo'n icoon uit de stad aan het zuiden van Amerika. Fats Domino. Hij was na de storm van Catalina een paar dagen zoek. Maar gelukkig kwam hij weer boven water. Walking.

Ja, lekker. Je hoorde een man die het grote voorbeeld was voor Fats Domino. Professor Longhair, moet ik zeggen. En ook hij had het over de Mardi Gras in New Orleans. Een grappige man. En nou, je hoorde dan zijn pianospel dat Fats Domino zeer onder invloed was van deze man. Muzikaal gezien dan. Wie doet met de Dixie Cups? Wereldberoemd worden met het nummer Chapel of Love. Maar dit is Ico.

0: to everything in stock. Rings, watches, and hoodoo products unlimited, to mention just a few. Man, I'm a man. You better get it while you can. Just have the green stuff, will you? Anything other than a Trader or Paul, you got to have your cash at Trader Jones. Well, like I'm telling you, I'm the man.
1: Ja, deze man ging ooit door het leven als Dr. John the Night Tripper. Hij was een beetje de hoge priester van de voodoo en al die black magic die door hem heen was. Dit nummer heette Trader John. New Orleans, als je doorstaat en je staat aan de oevers van de Mississippi, de Big Muddy, dan zie je ook echt hoe zo'n mooie stad het is. En hoe gewonnen dat er zulke mooie muziek vandaan komt. Zo'n man die ook wereldberoemd is en zeker ook boet New Orleans is Lee Dorsey. Nummer werd onder andere een hitje met de Pointer Sisters. Yes, we can.

Ja, nogmaals, Lee Dorsey, working in a coal mine. En Jos, stiek me op de vingers, want ik heb nog heel wat meer voor je in aanbieding. Maar het zit er binnen op. En we moeten natuurlijk afsluiten met het nummer van onze vriend Nu Assen, No ID 2. Jos, dank voor het luisteren deze week. Andere week ben we er weer en dan doen we weer helemaal gewoon. Misschien dat we dan nog wel een nummertje draaien, want ik heb nog een toetje bekregen van Marcel Beuzel, de gitarist van No ID 2. En die moet nog wel even een keer langs komen. Maar dat doen we andere week. Voor nou, dank voor het luisteren. We gaan een lied met No ID 2. Oh, wat ik nog even zeggen wil. We zijn vanaf nu ook te beluisteren via een internetradiostation. En dat heet www.rootsbeatradio.nl. Kijk maar eens. Mooie programma's met mooie muziek. De hele dag duur. En wij hebben nog 3 albums achter elkaar op te beluisteren met Cobblestones en Dusty Roads. En dit is No ID 2 uit Assen. Mooi nummer. Stage Fright. Tot aan de week. Mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijteveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor.

0: Die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Tanya, Twan, en dan game. En dan...

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter.
1: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden.

0: De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

de rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag, meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geef u mij een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarzen. En dan laat me daar een paar fijne laarzen zien. Ik was zo blij als een kind. Kaplaarzen. Fijne, rubberen kaplaarzen. Met winterkapjes erbij. Kaplaarzen. Kaplaarzen. Rubberen laarzen. Van die bruine. Wel een beetje poepkleur. Kaplaarzen. Als ze maar waterdicht zijn. Kaplaarzen. Kap, kap, kaplaarzen. Maar dan voor rubber. Rubberen laarzen. Voor manusie. Om genade te vissen. Kaplaarzen. Kap, kaplaarzen. Kaplaarzen. Bent er niet doof? Rubberen laarzen. Kaplaarzen. Van die rubberen kaplaarzen. Maar dan wel waterdicht, trouwens. 65 gulden? Dat is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet doof? Maar Kees. Misschien trek jij mijn laars even uit. Nee, je hoeft ze niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaars. Je bent er niet achterlijk. Kaplaars. Schat, trek jij mijn laars even uit. Zo ja. En ik zeg nog tegen die man. Heb u ook lieslaarzen? Nee, zegt die man, ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Kaplaarzen. Kap, kap, kaplaarzen. Bedankt voor rubber. Ik zoek een paar kaplaarzen. Rubber, kaplaarzen. Stop, nee, ik ga door, kaplaarzen. Kaplaarzen. Oh. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. Oh. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne, rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioa.nl.

0: www.hunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.